You are. Ujala Radio Headlines. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Crystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are number one.
2: Aao na, dil hai beqarar,

बुलबुला एक डोर में।

You are. Ujala Radio Headlines. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Crystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live.
4: Ujala Live.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee mannen van 20 en 23. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een superintelligence force bekendgemaakt. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee mannen van 20 en 23. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: है धन।
1: यू आर
2: दिट इज het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een superintelligence force bekendgemaakt. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is er van de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat een file van 7 kilometer weer bij de Suurhofbrug. Je wordt via de vluchtstrook geleid vanwege schade aan het asfalt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee mannen van 20 en 23. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een superintelligence force bekendgemaakt. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame getweekoppige diamantrugschildpad ontdekt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is er van de hart van de ANWB. In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, de problemen bij de Zuurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file vanaf Knoopend Rozenburg, een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujane toch. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandera Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Door een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, de problemen bij de Suurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file. Vanaf Knoopend Rozenburg een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, suno walo, main hu Amit Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio, wohi Hindi hit radio station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame, tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: अब प्यास ना।
1: You are. Ujala Radio Headlines.
2: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program Shurhone Walhe, vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht Kisat hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé Shubh Diwali. Toe je.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo en cassavebrood.
0: Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk drukke spits, meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid een half uur. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 2 rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een half uur is de vertraging vanaf Roelof Arendsveen. 3 kwartier extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Hoogrijden. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. 3 kwartier vertraging vanaf Wezep, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

Beautiful Awaaz, Beautiful Song. Oh. De stem van niemand minder dan Mohit Chauhan. En Pauni Pandey. Film naam heet Guns of Banaras. Oh, kho gaye ek dusre mein. Yaad ab to nahi kuch raha. Ja, uitgebracht in 2020 film Guns of Banaras. Maar hij was al gefilmd in het jaar 2014. En daarmee was hij dus 6 jaar vertraagd. Maar liefst 6 jaar was deze film vertraagd in 2014 opgenomen. Maar pas gereleased in februari 2020. Ja, zo krijg je de weetjes te horen. Zo word je steeds slimmer en wijzer. En dat hoor je via de one and only Ujala Radio. Filmkanaam heet Jabariya Jori uit het jaar 2019. De stem van Jyotika Tangri samen met Vishal Mishra. In deze heerlijke dhamakka gana. Gana om lekker vrolijk van te worden. Organica naam heet Machardani.

आजा नचले मेरे यार तू नचले, heerlijke Ghana uit de film आजा नचले uit het jaar 2007 en nog steeds kunnen we daar lekker van genieten bij de one and only Ujala Radio. Jahab Joab, wat u ook aan het doen bent, onthou het is Mira Orab Kazaat, samen genieten van heerlijke Ghana hier bij de one and only Ujala Radio. Orwobhi, Amit Jairam Kazaat. Ham Tumko Nigahome. A beautiful love song.

Ja, geweldige gaan uit het jaar 2004. Ham tum ko nigahon mein ister ha chupa linge. De stem van Shreya Ghoshal samen met Udit Narain uit de film Garv. En dat was dus het jaar 2004. Ja, dat was de film Garv met in de hoofdrol Salman Khan, Shilpa Shetty en Arbaaz Khan. Authentic, original and better than our right. Ja, het is Vishal en Shekhar, Feet KK, Shaan en Tulsi Kumar. In deze Dus Bahane 2.0.

Awaz, KK, Sean en Tulsi Kumar. Ja, het originele kennen we uit de film Dus uit het jaar 2005. Destijds genomineerd voor een Filmfare Award voor Best Male Playback Singer. En ook een AIFA Award voor Best Playback Singer. En nu, zoveel jaren later, in de film Baghi deel 3. En je zou denken, dan is het voor een vervolg van de film Dus. Misschien Dus 2. Maar nee, het is uit de film Baghi deel 3. Deel 3 alweer. Met in de hoofdrol onder andere Tiger Shroff. Nog meer bekende Ghana, nog meer heerlijke Ghana isbare film Rajnitise. Uit het jaar 2010. Organische naam he Morepia.

Beautiful song, beautiful Ghana. Uit de film Raj Nitya uit het jaar 2010. Met een behoorlijke cast in deze movie. Een politieke drama-movie uit het jaar 2010 met onder andere Jay Dilgan, Ranbir Kapoor, Nana Pateker en Katrina Kaif in de hoofdrol. Ujala Radio, hey Sunalo, het is Mirawarab Kazat, Amit Jairam Kazat. Heerlijk genieten van heerlijke gevarieerde Ghana. Speciaal heb ik jullie groep zoet het Ghana. Nieuw Bollywood songs en af en toe ook een beetje love Ghana, toch? Lekker nisbaar, Kuch Dhamaka Ghana. Ghanaka naam he Husna Parcham. Filmka naam he Zero. Or Avaz he Bhumi Trivedi samen met Raja Kumari.

हाथ में रात ये बाकी है, बात नापाक वफा की है. De stem van niemand minder dan Bhumi Trivedi en Raja Kumari in deze hit gana Husn Parchum Lehraya Yar Dama Dam Dam. Was uit het jaar 2018 uit de film Zero. Tijd voor een rustige gana, de stem van Angie Tiwari samen met Prakriti Kakkar uit de film Alone. Is uit het jaar 2015. Organica naam.

कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे तेरे तहरों. Het is de stem van niemand minder dan Ankit Tiwari samen met Prakriti Kakkar. Our film kan naam he Alone uit het jaar 2015. Ik zeg mooi mooi Ghana, beautiful songs on the one and only Ujala Radio. Er is waar de stem van niemand minder dan Arman Malik. Hawa banke, jo tu aaye, tujhe khushbu bana dunga. Beautiful song, heerlijke love Ghana, speciaal aap sabhi ke liye.

live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

0: jouw hits, jouw Jala Radio. Jala Radio, feel the rhythm.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Jala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers. En omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorinchem. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg. 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oeshala Radio. I love you.
3: Oeshala Radio. Zondag 1 november. Diwali Festival of Lights. Meervaarttheater mee. Doorgaat in Aur. Oeshala Radio. Suriname. Diska Wahikalakar. Satyam Matadin. Live on stage met Avishkar Orchestra. Tegetaap Wachtpe. Geriedlina. Vanaf €15 op meervaart.nl.

Zondag 1 november, Diwali Festival of Light. Ujjanalari heen meer van theater meer. Toki Aukepri en live on stage. Indru Neil Roy met... Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan. Behoud die stas tegen Zunavallo. Vanaf €15. Staspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage. Indru Neil Roy.

Live on Stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht bij Gerilina. Oude bij ticket aap, gerietstukken heer via meervaart.nl. Oor ha, apkibar, staspas korting nahega. Dus, ticket gedaan, bouti zuste. Koop je tickets via meervaart.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
2: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
1: En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte neemt wel verder af, maar er zijn nog files met opvallend veel vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooral tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 14 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. En de vertraging is drie kwartier. Drie kwartier ook op de A16 Breda richting Rotterdam door een pechgeval tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file, de A27 Breda-Gorkum. Veel vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar wel nog 10 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Waarmond. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ojalalari, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkeloptocht Kesaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kesaad. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen staspaskorting. Dus toe wacht per Gridena. Wacht in Akker. Zondag 1 november in de Meervaart.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de richting...

0: Oh, the money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorensluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ye hai Ojala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak. 24 ghante sirf aapke liye.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: song.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
2: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio.

0: Hi, this is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
10: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
12: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
11: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batendorp. 4 kilometer file. De rijbaan is dicht en gebruik de N2 daarnaast de parallelbaan. Een kwartier vertraging de A16 Rotterdam richting Breda. 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer file. En door een kapotte auto op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Dus afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.

0: मुझे कुछ कहा था, कभी कुछ कहा था ना प्यार में, प्यार में जो तू बलोव करिए प्रोबेट अजाल ना तो कौम है, जो ची तू वादा करिए वादा से कर निभाइए। उजाला रेडियो ये है सुनो, और उजाला रेडियो के जरिए हम चलते हैं दिल है सरनामे द साउंड फ्रॉम सुरीनाम।
1: पीर होकर दुश्मनों से जड़ने से मरना।
0: Een hele goede middag dames en heren, sunt wallo. Welkom bij deze uitgebreide nieuwsuitzending van vandaag. Wij brengen u de belangrijkste updates rechtstreeks uit Suriname. Ja, zometeen gaan we naar Suriname. We kijken naar de politieke koers van Paramaribo, juridische spraakmakende zaken, de onrust in de onderwijssector en natuurlijk naar de prestaties van onze nationale selectie Nacho. Eerst af te gaan, belangrijke nieuws. Het belangrijkste politieke en economisch verhaal van deze week komt uit de jaarrede van president Jennifer Simons. Voor 2027 verwacht de regering 70,1 miljard SRD aan inkomsten tegenover 80,9 miljard aan uitgaven. Dus de heer uitgaven, he, oude kantie inkomsten. He. Dat betekent een begrotingstekort van 10,8 miljard, ongeveer 4% van het BBP. Een deel van het tekort wil de regering financieren met bestaande en nieuwe binnen- en buitenlandse leningen. Tegelijk zegt Simons dat de overheid scherper moet kiezen waar het geld naartoe gaat. Zorg, onderwijs, infrastructuur, sociale bescherming en productie krijgen prioriteit. Nieuwe leningen van honderden miljoen dollars. Dit sluit direct aan op de begroting. De regering heeft voor honderden miljoen Amerikaanse dollars aan nieuwe leningen in voorbereiding. Het geld moet onder andere naar

70 medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waaronder verpleegkundigen, hebben een grondbeschikking ontvangen. De regering presenteert de maatregelen nadrukkelijk als een manier om zorgpersoneel aan Suriname te binden en brain drain tegen te gaan. Dit is interessant omdat personeelstekorten en vertrek van geschoolde Surinamers al langer problemen veroorzaken in de gezondheidszorg. Ik kwam dan met jaren heen met onze correspondent Jane. Het nieuwe schooljaar is op 1 oktober begonnen, maar de verhouding tussen de regering en de onderwijsbonden blijft gespannen. Minister Dirk Curry zegt te willen blijven, ondanks overleggen. Ondanks een eerdere oproep aan de bonden aan ouders om hun kinderen op de eerste schooldag thuis te houden. De onderliggende discussie gaat vooral over arbeidsvoorwaarden, beloning en de positie van leerkrachten. Dit dossier is dus nog niet afgesloten. Zometeen meer van Jane uit Suriname. Saramaka Rivier Voedselhulp, maar bewoners willen structurele oplossing. Dit is een belangrijk maatschappelijk verhaal van dit weekend. Gemeenschappen langs de Saramaka Rivier krijgen opnieuw voedselpakketten omdat vervuiling van de rivier hun visvangst en daarmee inkomsten heeft geraakt. Bewoners zijn blij met de hulp, maar zeggen dat voedselpakketten geen structurele oplossing zijn. Zij vragen om een financiële ondersteuning omdat sommige gezinnen inkomsten uit de visserij zijn kwijtgeraakt. En dan gaan we naar sport. Orbi Samadjari, maar dan gaan we zo meteen naar Suriname. Nacho speelde vrijdagavond 0-0 tegen Guatemala. Suriname was volgens bondscoach Henk Vreese de betere ploeg en creëerde kansen, maar wist niet te scoren. Maar ja, kan gebeuren. Maar het belangrijkste is, Suriname blijft met 7 punten koploper in de groep. Maandag volgt de uiterwedstrijd tegen Guatemala en kan Nacho met een gelijkspel een plaats in de kwartfinale veiligstellen. Nou, laten we dat hopen. Voor de mensen die een PSA willen aanvragen, een PSA kan je nu ook via app aanvragen. Ja, voor Sunwallo. De website voor personen van Surinaamse afkomst, de PSA, is nu ook als Android-app beschikbaar. Daarmee kunnen Surinamers in het buitenland makkelijker toegang krijgen tot informatie en diensten rond hun PSA-status. To PSA na manglega, manker ze hen via een app. Zonder het programma deel hij tsunami de stand van Suriname.

0: En dan gaan we nu naar onze correspondent uit Suriname. En ik hoop dat ik haar in de uitzending kan krijgen. Goedemorgen daar in Suriname. Jane, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Aan
0: u
1: en luisteraars.
0: Ja, ja, ja. Jane, hoe is het met je? Ben je al geacclimatiseerd in Suriname?
1: Helemaal.
0: Dus je bent al nu al gewend aan de warmte daar. Het is zondag daar nu. Ja. Hoe laat is het nu? Kijk, je gaam niet kerk gehega, kara gaam he, kipani barse.
1: Kwart over acht, hè? Kan je wel pani barse gaan? Dus het weer is zeg maar een beetje draaglijker.
0: Ja.
1: Het is een beetje koeler. Maar voor de rest, ik denk wel dat de zon straks weer opkomt.
0: Ja,
1: nou, en dat we weer even in huis moeten schuilen.
0: Het is zondag toch? Zondag keer toen kaker heet. Toen jij uit toch zondag? Of gaan jullie naar Bajar? Kun Bajar je door de Rievi Bajar heen gaan?
1: Ja, de Rieba, maar je weet, op elke hoek heb je nu kleine ons belangs. Dus je hoeft niet per se zondag of woensdag naar de markt. Je kan any day gewoon langs gaan.
0: Oh ja, is dat halen. Zo? Op elke hoek is er een ons belang nu?
1: Ja, het zijn... Kijk, mensen hosselen, proberen eentjes aan elkaar te knopen. Dus ze openen knelen dingen. Ze kopen wat op en verkopen door. Kleine winst is toch een inkomsten.
0: Ja, maar gaan ze betalen ze een keer zijn naam mee?

0: कौन तरकारी ऐसा महंगा है गया जो जो हम लोग वहाँ पे अपने बोइला और हैं
1: ब्लैक क्रोन्टस
0: महंगा है
1: क्या ब्लैक क्रोन्टस घमिया खाते तो जो रात में रेगन दन क्राइज केक तो फिर रेगन इज नहीं गुड मार ओक वेनिग रेगन इज नहीं गुड Het zorgt ervoor dat die dingen zo geel worden. Je moet op tijd oogsten. Terrella en zo ga je in behaar krijgen. maar die bladgroente is een beetje lastiger.
0: Waar kan je terrella krijgen? Wat zeg je dan?
1: Terrella is makkelijker.
0: Oh, terrella is makkelijker te krijgen. Oké. Okay. En Amturba en zo? Amturba hier? Kina?
1: Ja, dat kan je ook. Want weet je, je zei, landbouwers biedt en je hebt niet aanpas gekregen aan de weersomstandigheden.
0: Ja.
1: Werken met, we hebben geen kassen als zodanig voor dat soort dingen, want dat hebben we niet echt nodig. Maar schaduwgas, op tijd wateren en dat soort dingetjes, dat is wel belangrijk en dan lukt het wel.
0: Nou, de scholen zijn begonnen 1 oktober en wat ik hier lees, is het niet echt goed begonnen daar in Suriname, Kaap-Heel?
1: Nou, de bonden hebben aan de vooravond van 1 oktober een oproep gedaan aan ouders om hun kinderen thuis te houden.
0: Waarom?
1: Met die verstaande dat de leraren wel naar school gaan en met de directies even gaan zitten kijken. Als alles in place is om de studenten, om de leerlingen goed op te vangen of goed te kunnen opvangen. Want men verwachtte dat er dus minder leraren zouden zijn, minder meubilair, dat soort dingen.
0: En daarom hadden de bonden opgeroepen om de kinderen thuis te houden. Dus 1 oktober kun je naast Surkenia.
1: Dat hebben ze aangegeven.
0: Eigenlijk is het door dat de week. Bifikje Rooske High School Surkenia. Meestal begint het op maandag toch? Niet op donderdag? Hè?
1: Nou, wettelijk heb je aangegeven eerste werkdag in oktober.
0: Ah, dus dat is het eigenlijk. Nou ja.
1: Ja,
0: nou
1: ja. Dat is zo.
0: Nou ja, goed.
1: Natuurlijk heb ik mijn eigen mening daarover, maar dat laat ik. Niet over de dag dat het start, maar kijk, ik ben een heel neutraal mens. Ik ben ook leraar en ik ben blij dat de bond er is om onze zaken voor ons aan te pakken bij de ministerie. Dat is onze gesprekspartner, zeg maar. Maar dit is een issue van de ministerie.
0: Oké, nou ja.
1: En ik zou niet gaan oproepen als bond, maar goed.
0: Nou ja. Jane, afgelopen week, IHAPTOA, KABLE, zijn 15 nieuwe plaatsvervangende leden van het Hof van Justitie in Suriname benoemd door president Jennifer Simons. Eén daarvan is meester Kajol Tehdiel en nog een paar mensen. Kun je daar iets over vertellen? Over mevrouw Kajol Tehdiel en je had over nog iemand, meester Mohan.
1: Mohan.
0: Ja.
1: Mohan. Ja, en natuurlijk ben ik blij dat er meer rechters zijn binnengehaald, plaatsvervangende. Ze hebben een heel traject doorlopen en ik ben heel blij, ik feliciteer ze ook. Maar natuurlijk zijn we ook blij dat er Hindustanen ertussen zijn. En niet zomaar Hindustanen, ik ga dus nu echt meester Kajol en meester Sushan bespreken. Het zijn zeg maar kinderen van het district. Meester Kajol komt van Nikeri. En meester Sushant Mohan komt van Komewijnen. Nou, ondanks hun dagelijkse beslommeringen, gezinsleven, ander werk, hebben ze het toch klaargespeeld om door te zetten en zo'n mooie plek te kunnen bemachtigen in onze rechterlijke macht. En u weet, er wordt vaak gezegd, van kinderen van de districten, die hebben de potentie wel, maar hebben vaak genoeg de kansen niet. En het doet me wel goed dat twee mensen van Hindustanse komen van de districten daar nu mogen prijken. En dat zij hun werk natuurlijk met eer en geweten zullen doen, is helemaal. En ik heb alle vertrouwen dat ze dat zullen doen. Maar het maakt me ook blij en trots.
0: Ja, nou ja, dat is heel mooi om te horen. Wat verwacht je van meester Kajal en van meester Sushant in een nieuwe functie bij het justitie?
1: Dus dat ze mee hebben gehad, dat ze dat daadwerkelijk aan de dag zullen leggen. Hun werk naar eer en geweten zullen doen.
0: Ja.
1: En het recht laten zegevieren. Zich niet laten inmengen met zaken die hun naam kunnen schaden. Hun reputatie. Maar weet u, je gaat hard moeten werken. Het is een harde wereld daar ook. Concurrentie. En mensen gaan je altijd proberen onder de tafel wat toe te schuiven.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat ze dus sterk genoeg kunnen zijn om hun werk naar eer en geweten te doen.
0: Ken je meester Kajal en meester Sushant ook persoonlijk? Heb je ze gekend van dichtbij? Kun je iets over hen vertellen?
1: Dus meester Kajal ken ik van haar broer. Haar broer is lichtingsgenoot met mijn man. Waardoor het eigenlijk hun gezin toch wel goed ken. En haar man is zelf ook in de justitie. Dus we hebben toch wel redelijk goed contact gehad.
0: Yeah.
1: En meester Sushant, die ken ik van het onderwijs. Hij is ICT-docent geweest en rechtdocent.
0: Okay.
1: Ik heb samen met hem gewerkt.
0: Yeah.
1: En ik heb nog dagelijks contact, omdat hij dus een van de mensen is met wie ik bevriend ben.
0: Oké, dat is mooi. Nou, Jane, dit vind ik wel een positief nieuws. Zijn er nog meer positief nieuws uit Suriname te melden? Behalve dagelijkse beslommeringen die er zijn. En natuurlijk lezen we dat ook hier in Nederland, wat er allemaal daar gebeurt. Coach Heikajon Hamlok Najanile, maar jij kan daar misschien iets over vertellen.
1: Kijk, we kunnen even kijken naar het onderwijs. En dat ligt me toch een beetje dichter bij het hart. Ik ben enorm blij voor de mensen van Brukkopondo. Dus de leerlingen van Brukkopondo. Omdat er dus onlangs daar Brukkopondo High is gestart.
0: Ja.
1: En het is onder leiding van mevrouw Roos Simpson, Amadji Merin. Zij is een heel bekend persoon binnen ons onderwijs, want ze heeft jarenlang leiding gegeven aan het Arthur Hogedoren Atheneum.
0: Mm-hmm.
1: We kennen het als Vrije Atheneum. Het is eigenlijk een particuliere school hier in Paramaribo. En ze heeft het werk heel goed gedaan. Ze heeft een heel goede naam. Dus alleen het feit al dat zij de leiding daar heeft, zegt al veel. En ik heb heel veel hoop en dat de kinderen die daar opgevangen worden, dat ze daar daadwerkelijk echt kwaliteit onderwijs zullen krijgen en dingen kunnen bewerkstelligen. Het programma hier is wel een beetje anders dan de particuliere scholen in de stad.
0: Ja.
1: Omdat het werkt als een beursensysteem, een scholarship program.
0: Mm-hmm.
1: Dus de kosten worden gedragen door CMIF, is Suriname Environmental and Mining Fund, onder leiding van de heer Linus Dico.
0: Ja.
1: Je maakt de lagere school af en geeft aan dat je dus behoefte hebt of wil gaan naar zo'n school. En je cijfers worden dan bekeken.
0: Ja.
1: En als je dus goede cijfers hebt, potentie, dan word je dus geselecteerd. En dit jaar heb ik begrepen, zijn er 60 kinderen geselecteerd om dus die 6-jarige opleiding te doen.
0: Ja, dus Brukkopondo mijn middelbare school naar haal. Begrijp ik het goed? Dat is heel mooi. Heb je ook van de regering grond gekregen, Jane?
1: Nee.
0: Hamdekilaar 90 medewerkers van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, die krijgen een grondbeschikking. Dus, misschien krijg jij ook een stukje grond van de regering, zodat jij niet uit het land gaat, want ze hebben je nodig daar in Suriname.
1: Ja, Ja, dus gezondheidszorg is in principe bezig met een aantal zaken om hun mensen binnen te houden. U zei het al, is een beetje brain drain. Mensen gaan voor een betere toekomst weg, krijgen andere aanbiedingen, dus ze gaan weg. Maar recentelijk is dus een loonreeks van de verpleegkundigen ook aangepast. En ze gaan, zeg maar, zoals ik dat heb begrepen, ongeveer op maandbasis $1,000 ontvangen aan salariering. Is wat ik heb begrepen. Ik heb geen documenten gezien, maar het is wel, het bericht is wel gelanceerd vanuit het ministerie. En dat van die gronden is ook een van de manieren waarop ze dus hun mensen binnen willen houden. Het zal wel goed werken. Ik hoop dat het goed werkt. Maar het is, je moet niet alleen een stukje of een lapje vlees voor mensen hoog houden. Het moet iets zijn dat gegarandeerd is. Niet dat je zegt van oké, $1,000 en dan betaal je 2 maanden, dan krijg je het niet meer. Dus die garantie moet wel zijn dat je mensen gewoon door kan blijven betalen. Door kan helpen naar boven te komen. Want op dit moment zijn er een aantal ministeries waar het niet zo goed gaat, omdat mensen weglopen.
0: Ja, nou ja, goed, laten we hopen dat het allemaal niet zo gaat lopen. Kia de Minimare, hier is haar naam mee. Waar jij het over hebt, is van korte termijn had je gekend, maar je moet structureel wat voor de mensen betekenen. Suriname gaat weer honderden miljoenen dollars lenen. Kijk, Hatin.
1: Ja, ze praten over een begrotingstekort, want in die jaarrede heeft president Simons gezegd dat er dus inkomsten van 70 miljard zijn, maar uitgaven zijn 80-something miljard.
0: Ja.
1: Dus er is sowieso een tekort van 10,8 miljoen en men gaat... Aan de ene kant zegt men ze willen staatsschuld terugbrengen, maar aan de andere kant wil men ook gaan lenen om bepaalde zaken te kunnen blijven doen.
0: Ja, want het geld moet naar het onderwijs, infrastructuur en afvalbeheer. Afvalbeheer?
1: Ja.
0: Kan helemaal bij afval, ja. Nou moet je ze beheer horen?
1: Helemaal niet. Er is wel op weekbasis komen er wagens om je vuil op te halen. Maar mensen moeten... Kijk, je maakt regels bijvoorbeeld van als je vuil dumpt, ga je beboet worden. Maar er is geen controle op de regel. Er is overal links, rechts en het is ook niet goed voor je land. Het is niet goed voor je toerisme. Al die ongedierte en ziektes die daarmee komen. Dat je gewoon dingen dumpt op hoeken. En er geen controle is. Petflessen gebruik. Ik bedoel, ik ga niet alleen naar het buitenland. Er zijn mensen van de ministeries die ook naar het buitenland gaan. Ze zien dat er een recycling systeem is. Koop die dingen. Recycle. En je gaat zelf zien dat bepaalde dingen niet meer in je rivieren, je kanalen terechtkomen.
0: Nee, inderdaad. Want in Japetto, ik hou recyclen hoor. Hè. Je moet je plastic flessen inleveren. Dan krijg je geld daarvoor staan. Je gaat Suriname, maar moet je iets nagegen. En inderdaad, wat je zegt, als je in Suriname bent. Toen heb je hier, toen heb je gummie. Dan gotro met de keer. Ieder de keer. Kan niet de keer van die plastic flessen. En dat is een milieuvervuilend ding. Ook voor de Suriname is dat natuurlijk inderdaad niet goed. En toerisme, toeristen, die wil EK houden. Want je toelong wat bigger, toeristen wie bigger. Hoe ben je nou? Nou ja, wat vond je? Je had even aangetipt over de jaarrede van president Simons. Wat vond je van de jaarrede van president Jennifer Simons?
1: Kijk, de punten die belangrijk zijn wel aangegeven. Het is mooi om plannen te maken. Ik hoop alleen dat ze zich aan die dingen houden. Want het hervormen van onderwijs, het repareren, renoveren van gebouwen, nieuwbouwen. Je hebt geld nodig voor al die dingen. Dus het is niet alleen op papier zetten, maar kijk daadwerkelijk hoe je aan je geld wil komen. Behalve door aan je geld te lenen.
0: Ja. Nou,
1: je infrastructuur, het is niet vanaf nu dat men weet dat er bijvoorbeeld files vormen. Ontsluit bepaalde gebieden, maak meer straten, maak meer bruggen.
0: Ja.
1: Luchthaven, je weet dat je straks een ding met gas en olie krijgt.
0: Ja.
1: Pak je luchthaven aan, oké, we zijn bezig. Maar sinds jaar en dag praat men over slurf. Want ik heb tot nu toe geen slurf gezien. Dit is een halve slurf.
0: Nee, maar goed. Maar als ik je goed begrijp, hè, als ik goed naar je luister, Jane, dan... je hebt er niet zoveel geloof in, heb ik het idee.
1: Weinig geloof. Ik zal het geloven als ik het zie.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ook het goudsector bijvoorbeeld, dat vond ik ook een belangrijk punt. Want recentelijk nog is er een hele vervuiling geweest van een rivier.
0: Ja.
1: Vanwege het feit dat er dus daar mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Laat er controle komen. Want er zijn binnenlandse gemeenschappen die langs de rivieren wonen. Ha. Toch? Als je al toestemming verleent voor goud of winning en dat soort dingen, moet er ook controle zijn dat dat ding op een duidelijke manier gebeurt. Want je kan nu gemeenschappen niet gaan beschermen als je dus dat stukje niet onder controle hebt.
0: Ja. Nou ja.
1: Dat waren de punten die ik wel belangrijk vond.
0: Terecht. Denk je daarvan dat er een visumplucht is voor mensen uit Mexico en nog een land?
1: Bolivia.
0: Waarom?
1: Dus ik heb alleen de kop gelezen en ik ben niet echt erin gegaan.
0: Yeah.
1: Maar mijn persoonlijke mening, het moet niet alleen gelden voor die twee landen. Want op dit moment is de grens, zeg maar, open voor Venezolanen, Cubanen, Dominicanen, die Mennonieten. Dus waarom zou je, ik snap niet waarom het alleen voor Bolivia en Mexico is. Bewaak je grenzen goed.
0: Hmm.
1: Niet alleen voor twee landen.
0: Nou, je hebt net even over die Mennonieten gehad. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Wat zijn dat? Kaker is om zijn naam mee, Kontjeker is om zijn naam mee. En hoe denken de Surinamers over de Mennonieten? Mennonieten, zeg ik het goed? Mennonieten? Ja, toch?
1: Ja, Mennonieten. Dus in principe is aan ons doorgegeven dat ze hier zijn gekomen, binnengehaald door een groot contractor voor landbouwactiviteiten. Maar deze mensen wonen als zeg maar Joden in zo'n leefgemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Ze bemoeien zich niet te veel met de leefgemeenschappen buiten hun dingen. Ze trouwen daar, hun artsen zijn daar, hun rechterlijke macht, alles is daar zelf. En als ze hun gemeenschap bouwen, dan, ik heb er geen moeite mee dat ze hun ding doen, maar er is heel groot houtkap daar nu, want ze moeten hun huizen bouwen, kerken bouwen, alles. En hout wordt gewoon daar, bomen worden gewoon omgekapt en er is geen controle.
0: En waar is dat?
1: Mensen
0: waar,
1: zijn gewoon daar komen vestigen.
0: Ja, maar Jane, waar in Suriname West? Hebben ze een groot stuk grond gekregen?
1: Ja, er zijn... Niet één plek, er zijn drie plekken waar de weg naar West-Suriname,
0: mm-hmm.
1: Waar ze dus een stukje voor zichzelf hebben. Technisch er wordt gezegd dat het niet van hun is. Papieren worden nog in orde gemaakt, maar die mensen zijn al bezig hun dingen te zetten. En ze hele dure, zware materialen, apparatuur daar naar binnen gekomen, om hout te bewerken, om hun huizen zelf te bouwen, machines.
0: Dus daar heb je een soort eigen Mennonietengemeenschap met hun eigen dingetjes allemaal.
1: Ja, en let wel, als dat gebeurt, ze hebben één grote poort en ik denk niet dat ze dan dus zullen toestaan dat de politie daar binnenkomt of wat dan ook. We moeten voorzichtig zijn met wie we binnenhalen.
0: Mm-hmm.
1: En als ze hier komen, het land heeft er voordeel aan, vind ik dat heus niet zo'n punt. Maar er zijn uitspraken geweest van die mensen zijn in de stad gekomen met hun bijl en zo, want ze zijn nog een beetje in die ouderwetse tijd, hun kleding, je herkent ze gelijk.
0: Is op Kaza, Jane? Van waar komen ze eigenlijk?
1: Een groep is van Ecuador. Belize heb ik begrepen. Die twee heb ik begrepen, maar ik was op de vlucht naar Suriname een keertje vanuit Panama. En ik zag dus een aantal mensen met zo'n hoed en van die ouderwetse kleren, je weet, van die ketelpakkenachtige dingen. Dus ik denk bij mezelf, deze mensen zijn misschien bij de verkeerde gate, want ik ken dit niet in Suriname.
0: Nou ja, goed.
1: Stappen ze in met je op de vlucht en ja, dat was hoor je.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal merken. En ik begreep dat de Surinamers op zich ja, niet erop tegen zijn, maar het, ja, toch. Er zijn wel kritische geluiden hier en daar, toch? Over die Mennonieten. Nou
1: ja. Ja. Je moet wel opletten en blijven in de gaten houden waarmee ze bezig zijn.
0: Nou, Jane, dankjewel voor al het nieuws uit Suriname. Ga je nog iets leuks doen vandaag of niet?
1: Voor nu niet. Later in de middag.
0: Ja, J. Cola Gourmet, J. Cola Creek of zo. Bestaat Cola Creek
1: nog? Het bestaat, maar ik ben geen jaren geweest. Er was een tijdje dat het niet zo aantrekkelijk was voor mij om daar naartoe te gaan. Dus eigenlijk ben ik een beetje ontwend.
0: Ja, Suriname met zondag. Admilon Kaker eigenlijk. Ik bedoel, ze doen hun schoonmaken. Bagera. Ze hebben dus weer een pakket.
1: Kleren wassen.
0: Voor de nieuwe week. Maar,
1: voorbereiden voor de nieuwe week.
0: Ja, en dan het bejaar. Maar sommige mensen gaan gaan erop uit. Wat hebben Suriname behalve Hamto Canicola, Kreek Janila? Zijn er nog leuke plekken in Suriname?
1: Alleen Krieken, zeg maar.
0: Alleen Krieken.
1: Er wordt niet echt geïnvesteerd. Ja, er wordt niet echt geïnvesteerd aan andere dingen in de stad. Dus wil je leuke dingen met je kinderen ook met je gezin doen. En vooral in de hete dagen. Dan ga je toch eruit uittrekken naar de Krieken. En er zijn daarvan genoeg.
0: Okay. Dus alleen maar Krieken. Alleen maar Krieken voor de verkoeling. Hè?
1: Ja. Okay. Ik denk dat iedereen dat een beetje zoekt.
0: Nou, Jane, ik wil de laatste vraag om te stellen bij hier, voordat we afscheid nemen. Volgende week is Robbie Makaar weer, want we hebben vakantie. Ik heb ook een verjaardag. Ja. 1 oktober was hij jarig. Robbie, dus maar dan is hij volgende week zondag is hij er weer terug. Ik als Suriname hier, ham Nederlander Barty, of waar ik ook ben op de wereld. Hamaila, ja, voor goed Suriname. Waar moet ik op letten? Waar moet ik op voorbereiden? Want Suriname, natuurlijk, denk je van het is leuk en aardig als je op vakantie bent. Maar je wapper, waar moet je allemaal op letten? Kan je heel kort vertellen? Heel kort iets van, doe je maar zijn naam. Let hierop.
1: Kijk, als een oud Suriname zich eigenlijk wil terugkomen vestigen in Suriname. Belangrijk is dat je je zaken in orde maakt. Je kan in het begin die PSA gebeuren doen, maar kom je vestigen, doe je zaken zoals het hoort. Maar wees erop voorbereid dat wat je gewend bent aan gezondheidszorg, aan zaken, bureaucratiezaken, dat het een beetje langzamer gaat. Suriname, sorry dat ik het zo moet zeggen, ik hou van mijn land, maar mensen zijn verpest door allerlei dingen onder de tafel te krijgen om hun zaken te regelen. Je gaat soms van kastje naar het muur gestuurd worden. Je moet erop voorbereid zijn dat het niet zo flexibel gaat als in Nederland. Als je hier een doktersafspraak hebt, als ze zeggen 11 uur, maak je de hele dag vrij, want je gaat misschien pas 2 uur bij de dokter.
0: Er is dus niks veranderd in al die jaren.
1: Nee. Dus het is een leuke plek, het is een heel fijn plek. Je kan zeg maar genieten van de natuur. Je kan buiten zitten in je blote lijf, zeg maar. Je kan in je korte broek gewoon lopen, het is lekker weer. Nee. Maar wil je werken, wil je zaken hier ondernemen, dan ga je dus eerst door die bureaucratie heen moeten. Je gaat geduld moeten hebben. Je gaat in Suriname weer moeten leren rijden. Want Suriname, verkeersfatsoen, heersen in Ajani. Toen kan je anders zeggen. Ik dan zei, nou, het is geregeld wat je in Nederland.
0: Toen
1: aanpassen, ik heb hier aan Suriname, en dat wil zeggen een stapje terugnemen.
0: Ja, alles rustig aan dus. En vooral heel
1: alles
0: veel geduld.
1: Aan.
0: En heel veel geduld dus.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Jane voor je bijdrage. En we zullen zeker een paar keer weer met jou contacten om over de stand van Suriname te praten. Dil Heser Nami, dankjewel.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Is het een fijne dag verder.
0: Fijne dag, dankjewel Jane. Had ik al niet zo'n heer, Suriname dus kies aan mijn tjaar. Deal Hester Nami, de stand van Suriname. Peeskikken, hè? Ujala Radio Per. Volgende week zondag is Robbie Macaire weer.

bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06-14-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: Gurus Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oh, Jalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 7 kilometer file tussen Echt en Gratum door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. Waarschijnlijk is om 12:30 de weg weer vrij. Op de A67 Venlo-Eindhoven nog 4 kilometer file bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne Heij toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Flavio Bolsonaro kreeg in de eerste ronde ongeveer 47% van de stemmen. Tegen ruim 45% voor president Luiz Inácio Lula da Silva. Niemand haalde een meerderheid. Op 25 oktober volgt een tweede ronde. Nou ja, hamna janiratje. Als Braziliaan zijnde, kipatu, stemkerte. Rusland zegt 2 Oekraïnse vrachtzeeschepen te hebben aangevallen. Ook brandstofopslag bij de haven van Gornomorsk en een elektriciteitsstation in de regio.

Kharkiv werden volgens Moskou getroffen. De Russische claims over militaire lading zijn niet onafhankelijk bevestigd. Oekraïne krijgt steeds grotere financiële problemen. Het land stevend af op een begrotingstekort van ongeveer 56 miljard dollar. Burgeroorlog in Jemen escaleert opnieuw. De door Iran gesteunde Houthis hebben de strategische plaats Turba ingenomen en rukken op richting Taiz. Sinds het opnieuw oplaaien van de strijd zijn volgens AP meer dan 145.000 mensen ontheemd geraakt. Welkom bij Ujala's Coffee Jai Middagshow. Sunwalu. Aatje zomaar paas tarik oktober. Nieuwe week, nieuwe koffie, nieuwe chai. Of wat je ook drinkt. En vandaag beginnen we zowaar met financieel nieuws dat een keer de goede kant op beweegt. Nou ja, laten we hopen maar. En de totale studieschuld in Nederland is namelijk voor het eerst gedaald. Begin dit jaar stond er nog altijd een gigantisch bedrag open van 28 miljard euro. Abettelijk hey uit, Natja. 800 miljoen minder hega. En mensen blijken ook sneller af te lossen. Volgens Duo wordt gemiddeld zelfs 3 keer zoveel afgelost als verplicht. Waarschijnlijk speelt de hogere rente daarbij een rol. Verder vandaag een minder vrolijk cijfer voor de woningmarkt. We willen meer huizen bouwen, maar de verkoop van nieuwbouwwoningen daalt inmiddels voor de 4e kwartaal op rij. En wie afhankelijk is van de bus? In 6 jaar tijd zijn in Nederland ruim 1100 bushaltes verdwenen. Internationaal kijken we vandaag naar Brazilië, want daar kwam vannacht een behoorlijke verkiezingsverrassing. Niet Lula, maar Flavio Bolsonaro eindigde als eerste. De zoon van voormalig president Jair Bolsonaro haalde ongeveer 47% van de stemmen. Dus Brazilië krijgt op 25 oktober een politieke finale. Verder opnieuw zwaar nieuws uit Oekraïne. Rusland zegt 2 vrachtschepen te hebben aangevallen. En tegelijkertijd zien we hoe groot de financiële rekening van de oorlog voor Oekraïne inmiddels wordt. Genoeg te bespreken. Maar zoals altijd, helder, menselijk en zonder de maandag zwaarder te maken dan nodig is. Doe op een koffie, lille, op een chai, lille. Dit is Ujala's middag koffie, chai, middag show.

Aadje, maar dan kon ik je feliciteren. In het bijzonder, Aadje, het heet een verjaardag. Er zijn veel mensen vandaag jarig. Maar in het bijzonder, Hamayla, feliciteren. Ze hebben Haroon Mollebux. Die is vandaag 77 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Oor, je krijgt verjaardag. Ben jij jarig? Door verjaardag, door zalgerij. Ujala Radio, toch je feliciteren. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag.

0: यू आर उजाला रेडियो, ये हैं सुन वालों और उजाला रेडियो सबको एक फेल स्टेयर करे है जेकर जेकर आज फरिया रहेगा। और उजाला रेडियो के जरिए हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं मैं तो आनंद चंद्रिक सिंह लुफ्त ऑनवेयर पर, देखिए कौन बात लेके आएगा। शायद हो सके हम कि आज के बारे के समाचार के बारे में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। Goedemiddag met...
1: Kaisa Lloyd?
0: Mooi.
1: Maar netjes de kai gaat peer toe.
0: Dus als je netjes gekleed bent en dan opgefrist bent en al, dan voel je ook lekker. Dan ben je gewoon lekker in je vel. En dan, ja, snap je iets moeilijker toch?
1: Nee, maar zo is het. Zo is het gewoon. Dus als je een beetje ziek bent, dan moet je gekleed zijn zoals ik ben nu. Ik wil t-shirt beginnen klaar. Dan voel je je niet
0: morta, helemaal lekker.
1: Dan voel je je niet helemaal lekker, dan hoef je niet heel mooi te
0: gaan maken. Dus toen bole ki tu tani bemar bate. Tu na fit na bate.
1: Maar mangila bole, het hangt ermee samen. Dus inderdaad, kleding en hoe je voelt. En omgekeerd ook hoor.
0: Ja.
1: Door mooie kleding aan te trekken. Kom mooi sugar. Ga je zelf ook beter voelen. Zo is het ook.
0: Ja, he? Ja.
1: Nota met je sasdhatske je, dat voel je ook in de nota stemming komen.
0: Ha.
1: Vrouwen hebben dat meer, hè?
0: Ja. Adamien ke niks te maken he, eigenlijk, maar die vrouwen wel.
1: Nou, Adamien chahe t-shirt pehin ke ghumega, utne oise hi gedrag kari apne ke. Aur ek aurat jo nahi ga, wo jo sari aari pehin le apan.
0: Ja, nee, ja, dan
1: zijn ze meteen in de feest.
0: Helemaal, direct toch, direct. Arre yaar, us sab kable jana, hapta bhar se hum sapre hai toh. Ze hebben veel te doen hoor. Als er een feest is, dus. Hey, ze druk er. Ze hebben een schema, behoud druk hoor.
1: Zo is dat. Dus bij Hindoestaanse huwelijken, dan zie je dat die doelhin zich moet opmaken.
0: Ja.
1: Maar doelhin kan mij John Haiga. Boy. Doelhinia se jada soms mij wel opmaken kreeg. Nee. घरे आएगा तो एक दो जने जो समझ के उपमा करेगा
0: या, या, या, या,
1: बार बनाएगा बार सेती करेगा खसेख खूब मोई नचस करेगा बोई ससैन उरे बेसा खोलो तो कोई नहीं बारा मेर बकन
0: ना रोटी बनाए पाए ना बारा बनाए पाए ना फलौरी बनाए पाए
1: नहीं मत बेसिक में अंदर देंगे तो
0: alles wordt tegenwoordig uitbesteed, सब चीजों uitbesteed हो जाएगा। तो
1: ये मैं एक begrijp dat ook wel hoor, want je moet jezelf toch mooi maken, toch थोड़ा समय बा यार 12 जाइक बाका करे के समय यहां पे
0: ना सुना बे तुझे 12 बाका करे तो बार मां के लगेगा दैट फिंड द फ्राउ नीड फाइन हो।
1: Ik moet je zeggen, ik heb er geen moeite mee hoor. Dat mensen het op deze manier inrichten, ik heb er geen enkele moeite mee.
0: Nee, ik
1: want je
0: niet.
1: Moet optimaal genieten van het feest.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar wat wel handig zou zijn, dan heb je alles is uitbesteed, inderdaad. Dus dan is er catering, uitgebreid zelfs hoor.
0: Ha.
1: Maar dan is er niemand, gharwali koi na haiga, John even aike bolega van bhaiya, toile bate hama nauta me, chal na, kuch kha lena. Dat moet je wel minimaal blijven doen.
0: Dus eigenlijk, ghar wale ke admilon ke chahenga, sabko isse pooch lo ke, maar kon kon ho hai, maar niet overal natuurlijk.
1: Ha, maar kam se kam utna kar ek chahega.
0: Ja, natuurlijk toch. Ja, ik bedoel,
1: mehman alba, tor face pe, tu chahe na apne banai le baate, ook al heb je het uitbesteed. Ham vind ik erila, het hoort erbij dat je een paar keer desnoods gaat vragen van chal na, kuch kha lena, kuch khai le bate, chali. Weet je? Je moet niet denken van ha, kai kwa haiga, dus ze bekijken het maar.
0: Ja, maar vind je dat weinig gebeurt? Aaskal, tu vind ik erila, kam tio wat je wa?
1: Ik vind dat het beter en meer mag gebeuren. Okay. Met iets meer liefde en aandacht.
0: Dan heb je mohabbas, hè? सब कुछ बतिया के बोल सके जा खा लेना
1: अरगर्च ओके बोले जा अरगर्च रही है लोइत अरगर्च बते इकंद ऊपर मन से ये वेचे ये दूत नहीं हेलमाल खुद तो आइले हमार फेस पे ये मग ब्लाइस एंड दैट यू आर माय फेस बैंड je mag blij zijn dat ik catering voor je heb.
0: Boy.
1: Nee, dat moet niet de houding zijn. De houding moet zijn ki bahut hum dhanbaad de ilato ke tu samay nikar ke
0: kimti waqt nikar ke hamar nauta mein ile baate
1: hamar nauta mein tumhara mehman bate tumhara bhagwan
0: haan to
1: saman baate
0: aise nahi chahe behandle karege
1: Zo moet het wel eigenlijk hoor.
0: Ja.
1: Trommels, wat ook mooi is bij...
0: Koffie
1: eigen. Sunlele, toen aan.
0: Tang, toen aan. Hamar koffie, acha, hamar koffie na hai. Oké.
1: Maar dat tej ba tej.
0: Ja. Toen aan, hamar kaan, is dat kaan wat khul hai ga. Dus ja, dan hè, dan hoor ik het meteen toch.
1: Or maar ik het sunen.
0: Ha.
1: Ta sunle. Lekker, sunle mooi zijn.
0: Hab zo je lekker, kinda jene, is ne bi karat hoi, jese tu kar hai ga.
1: हम ना जाने ला अच्छा
0: या
1: हमार घर मोरसू थोड़ा सबको है
0: ना ना
1: मेसे वेंसेस एंड नेचर्स हम में सहूर ना है यार बे सहूर का करिए
0: या हाउ टू हेल्प टू हेल्प टू
1: नया मैं हम ना नहीं ला एक वे नहीं ऑफ मेंस दे डून होर सो स्लर्पन ड्रिंक हम ना नहीं ला
0: एक डेंक नहीं एक डेंक नहीं
1: निमंत लो इज ऑफ निमंत काइक
0: ने मैं ये बेन ट्रेंडी तो
1: नो या केपर सुना केपर नहीं
0: Ik heb een trend benaderen. Als je een beetje een keer binnen kooi, charmelaat, gewoon eens een piga. Met slurpend koffie drinken.
1: Nou ja, het is voor de fatu.
0: Ja. Angela, ook welkom.
1: Werkelijkheid
0: meestal. Ja, kabbel hè?
1: Werkelijkheid meestal. Ja, het
0: is behoud netjes dat niet buiten. Hij zei, toropia. Ik ga, nee, zo ben je niet.
1: Nee. Zo zijn wij niet. Hè?
0: Nee. Ik lees hier een brief waarvan ik toch een beetje schrik, want het wordt steeds erger in Dunia Bharme. Gegevens van bijna 9 miljoen Denen buitgemaakt bij het bevolkingsregister. Dat is
1: heel Denemarken.
0: Ja, dat kan toch niet, hè? Het kan wel.
1: Is het gewoon toezotte dat systemen slimmer worden, dat beveiliging beter wordt. Het probleem is aan de andere kant, Lloyd. Het kraken van die beveiliging wordt ook beter.
0: Ja, het wordt steeds makkelijker, vooral met AI, artificial.
1: Dus ja.
0: Ja.
1: Het is een wedloop. Kapse bij je, Jwa. Ik kan die beveiligen. Ik kan die dus er aan mee toeregen, beveiliging.
0: Het wordt steeds erger.
1: En dat blijft maar doorgaan, hoor. Dat is een... Hoe je na doen, hoor, Kabina.
0: Ja.
1: Dus hoe systemen veiliger worden, Hamna Janila. Ik denk eerder dat zometeen alles van ons op straat ligt.
0: Ja.
1: Van privacy is er niks meer blijft er niks meer over.
0: Nee.
1: Aan de ene kant ook goed. Aan de andere kant weet de staat of andere bedrijven, commerciële bedrijven, werkelijk alles over je.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een trend die gaande is, hoor.
0: Ja.
1: Tegenwoordig, eigenlijk dat salse, pandra salse, chijwaiga. Nog voordat mensen zwanger raken, weet het algoritme al dat je zwanger bent. Hoe vind je die?
0: Arre? Ik is ze.
1: Ja, ik door het algoritme. Dus hoe denk jij dat? Je hebt het zelf nog niet door, maar je brein is er al mee bezig, Lloyd.
0: Dus je
1: bent al naar roze en blauwe kleertjes aan het kijken.
0: Ja.
1: Dus dat systeem herkent dat van, hè? Dit is iets raars.
0: En tot telefoon, ja, als je microfoon open is van je telefoon, obisoen je het bepaalde
1: dingen doen.
0: Dus dan reageert hij ook op socials, op al die dingen. Dat doe opeens dat je John Chijwa to soortje trailen op de KHG, Facebook of Insta of TikTok pe Chijwa de KHG. Dus ja, je moet wel voorzichtig zijn. En die microfoon kan je ook uitzetten natuurlijk, op je telefoon. Want
1: je dan als je iets uitzet, kan je zo lekker dan functioneer je niet meer, hè? Je hebt al die dingen wel nodig, hè?
0: Ja.
1: Zo'n ego admin heeft John Bolega van zo'n naam, ego ghar mere hila, afgesloten van alles.
0: Ja.
1: Geen internet, kon kusnea. Ego admin Bolega tech redacteur, tja, van hem ego purana auto chalaila.
0: Ha.
1: Bisberis purana auto bewust.
0: Ja.
1: John e koi na jane hamar auto wa kahamba auto wa na follow kersike, maar bhaiya. Dan moet je mobiel ook uitzetten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je kunt niet alleen in een oude auto rijden en zeggen, ik word niet gevolgd.
0: Dan moet je mobiel ook niet meenemen. Dan moet je die ook thuis laten.
1: Want via je mobiel ben je ook helemaal traceerbaar. Dus kijk nou, hoe ver wil je gaan?
0: Maar Hamlo Kable, kunnen wij nu... kunnen wij zonder mobiel leven?
1: Nee. Ook niet zonder internet.
0: Ja.
1: Dus die dingen, ja, natuurlijk liet je privacy dan op straat, ja.
0: Ja.
1: Zo simpel is het. Toen je anoniem bent, nee.
0: Ja.
1: Er zijn systemen, er zijn bedrijven, overheden die jou precies kunnen volgen. Toen kan je dat consent mas met toe bereik, toke bereik raha. Kan ze kan toe geile wat dus. Maar al die moderne auto's die we hebben tegenwoordig, Lloyd.
0: Ja.
1: दिरी हिस्त्रेर आलस है भैया प्रसिस रही हिस्त्रेर कई भैया कहाँ तू रहिले कहाँ गईले कितना जोर चले ले हुआ चेप खरेम्त हुआ चेप ओप खतरों का आलस वर्ड
0: आलस वर्ड खरेस्त्रेर दुस या
1: दुस आन द एन कांट ओक वेल एंग अ मेज एंड आन द अंदर कांट हेल्प द टोंस ओक वेल ऑन बूफे ते फंगे
0: या उधर है कन्या हम लोग बोले रही कन्या बोले रही कि कन्या संडा इस एक्चुअली एक रोटी दाग हूँफेल मेंसे सुले ऑफ दी दाग रोटी मार्क ऑफ संडा
1: नो समग मेंसे दी दाग नहीं कुन है दी एब रोट दाग
0: गे रोटी दाग मार रोट दाग
1: दी मेंसे बेस तो रोट दाग आशे दाग नहीं कुन दोस सॉरी खर फॉर दैट यू मेट इमान ट्राउ दी दैट वेल कम लोग मैं जो ना जानत होएगा तो ओके सिखाइए यार प्यार से मोहब्बत से दैट दी पर्सन दैट ओक कन मान फ्रो माय माग नहीं आउट मैं रोटी इज सो इट्स मोइस वन ऑन्स वन हिंदुस्ताने मां वेल द एक्टर रोटी है
0: उसो नकली वाला भी रहेगा
1: ना बकरवन थोड़ा जाने रोटी कौन सी है यार
0: पानकुक
1: बकरवा बोलेगा रोटी प्लाट
0: तरवल
1: ओके हम लोग रोटी बोलेला और कौन सी बोले रोटी सबन दी आलू कुसबांती एंड दी एंड एंड दी केप दैट नुमस रोटी ऐसा नहीं खुद वाइस ये सब के मोड़ी ना ठीक बा यार एक्ट वार दोस एक हैव इट ओवर हिंदुस्तान से सुरिनाम से रोटी सुनने वालों हू लेकर इज दैट गवेल्डिग टोख आलू भरी दाल भरी सादा रोटी एक वही हमार माई बना उतरा तीन कोनिया
0: तीन कोनिया व्हाट इज दैट हम ना सुन ली कभी नमो
1: तू ना जानत हो ये
0: तू ना जानत ना जानी हम ना जाने तीन कोनिया
1: दिस फाउतम यो फाउतम ओवर एलकार हेन एंड द क्राइट इज ऑन ड्रीहुक्स फॉरम
0: या
1: दिस जे बेलिए एंड द फाउयम दन नोग एन केर फाउवे एंड नोग एन केर फाउ द क्राइट ही हेल फेल लागे एंड यो फुल्ट हम मेट निक्स मा इट इज दिस या सुपर लेकर सुपर गाफ
0: तीन कोनिया अबे
1: आज सबेरे हम खाइले यार
0: तीन कोनिया ओके हमर खात हमर खात भी बवार कर लेगी ना
1: पगला बाती हम
0: दोस्त तू खेल है तीन कोनिया एंड नीट गेफुल दोस्त इट इज गेवोन सादा रोटी एग्जैक्टली
1: सादा रोटी मा दन गेफाउवे ओवर एलकार हेन
0: मा व्हाट फॉर नट हेफ्ट दन
1: हेले दुने लागियस
0: मा व्हाट फॉर नट हेफ्ट दन
1: दुने लागियस सुपर लेकर
0: ओह
1: अरे तू ना जाने लोय चजवा तो किम कहां बताइए
0: तो के चाहेंगे पठावे के तो कि फन ले हम तीन कोनिया तोरे खात पठेले बाटी तू खा ले तो जनिए कौन सी तीन कोनिया आएगा
1: जोन आदमी गाजर मुराई ना समझेगा ओके कौन चीज है ये बता ओके ओके कौन चीज है ये बतावे तू है जोन आदमी गाजर मुराई ना समझेगा
0: गाजर मुराई या अब आदमी लोग सोचे तू कौन चीज बदल करे गाजर मुराई
1: हम ना जा बतावे
0: छोड़ छोड़ दे छोड़ छोड़ दे नया आज तू कौन चीज लेके आई रहेगा आज यहाँ पे सुनने वालों से बता खातिन
1: कौन ची बोई कुछ ना चलो तो जोन जोन ची तू मांग तू बोल खाली
0: ट्रांस
1: या एको चीज वेल हमें ऑफ़ल भाई वास
0: कौन ची ऑफ़ल
1: आर्टिकल चे छोटा क्या आर्टिकल लिखा ला कहूँ पे
0: ये
1: क्लाइंट ये कैंडी देंगे तो दी कैसे बोले यार पॉली मार्केट दर कोई ना ये फोर स्पेलिंग कोई दो voorspelling site.
0: Ja.
1: Ik hoor verschilbaar. Voorspelling
0: ja, natuurlijk.
1: Site.
0: Tuurlijk.
1: Of een gok site.
0: Ja, maar gok site riet dat je echt kele om. Maar ik de kawege van een keer. Koers wat ik nou op een nietje kijken. Zoiets dergelijks. Nee, neem ik aan.
1: Nee, maar aandelenmarkt. Hoe kon je daarbij? Toen hem bol aandelenmarkt. Is dat een voorspelling site? Of is het een gok site? Toen hem bol.
0: Het is een voorspellingssite. Het is geen goksite.
1: Nee, toch?
0: Nee.
1: Oké. Dik verschil wat je kan hebben. Waarschijnlijk. Juridisch.
0: Ja.
1: Het moet nog uitgezocht worden. Er moet nog een uitspraak komen, et cetera. Deze jongens van Polymarket, Amerikaans bedrijf.
0: Ja.
1: Daar wordt veel op gegokt. Toen sap je iets gokkers. Ik hoop er.
0: Oh, oké.
1: Gaat Trump als eerste praten of gaat Xi als eerste praten?
0: Oké.
1: Je kunt allerlei gekke dingen daarop gokken.
0: Huh.
1: Voorspellen. Ja. Noemen zij het zelf. Ja. Ze hebben een flinke boete gekregen in Nederland. Het mag niet draaien in Nederland.
0: Ja.
1: Maar, hoe sap je argument dat Xiajani Konchiba van Suna, het is helemaal geen goksite.
0: Ja.
1: Hier kun je gewoon voorspellen.
0: Ja.
1: Forecasten. Je kunt gewoon zeggen van i ademia ietje juwakari, u orat ja isekari, ja pe prijs wa etna giriga. Dus op basis van artikelen en kennis van jou en informatie die je krijgt, kun jij dus iets voorspellen. Dat is hun dingen. Redenering en hun verdediging bij de rechter zometeen.
0: Yeah.
1: Maar tegenstanders zeggen van Sunna, nee, dat ding is binair. Dus het is 0 of 1. Dus ja of nee.
0: Ja. Yeah.
1: En zo werkt Polymarket. Polymarket werkt dus, het is waar het gaat gebeuren of het gaat niet gebeuren.
0: Hmm.
1: En dat maakt het dus ingewikkeld. Bij aandelen bijvoorbeeld. Aandelen, nou ja, is ook een beetje gokken, eerlijk gezegd. Maar wanpe na haiga ja of nee? Wanpe haiga 0,1%, 0,2%, 0,3% upa nietje jaisa keiga. Dus het zijn niet twee antwoorden alleen.
0: Nee.
1: Dus daar zit wel een verschil in. Ik vind het best wel spannend.
0: Ja.
1: Dan volg Karila Uchijua wel.
0: Toen volg Karila.
1: Het slag wel uit en wat hebben.
0: Oké, dan. Oké. Mantelzorgers hebben meer hulp van overheid nodig. Overbelasting is een probleem. Door mantelzorger met Kamahega. Kan die mantelzorger zeggen aan het?
1: Nou, aan zijn nagi probleem wat je luidt.
0: Ja.
1: Dus mantelzorgers, als je ze niet op tijd ontlast of helpt of whatever, en daar geen oog voor hebt, ja, die kunnen wel overbelast raken hoor.
0: Ja.
1: Want je hebt je eigen werk vaak ook nog, je bent je eigen dingen nog aan het doen. Apan ghardwar jonba, parwar, gezin jonhaiga, sorry. En daarnaast heb je nog de zorgen over misschien een ouder of zo van jou.
0: Hmm.
1: Dus wanneer ga je zelf uitrusten dan?
0: Ja. Yeah.
1: Dan ben je zo in de weer, dan ben je zo bezig dat je zelf soms vergeet. En dat is het gevaar bij mantelzorgers.
0: Mm.
1: Ze zijn zo bezig en zo napen, mijn babke kees is zo tjorje. Dat is vaak het ding. Als ze op jou rekenen, of toe le jaiga roos kijk bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor. Of je gaat een uurtje met ze zitten elke dag. Weet je, dat is dat probleem. Je voelt je verplicht.
0: Ja, nou ja, daar zeg je wat. Maar deel je niet kreeg, deel je niet kreeg, maar ja, ja, nou ja, oké.
1: Zo'n, hame ego baatje had hoi.
0: Ego baatje had hoi,
1: dus aan mij longen ik het heel paisa. Heel larkan rehe soms. Paisa, maar moet je hame paisa gaan zijn, jaar. Ham bedoel ik heel larkan nooit.
0: Zeker toen, roos, kan niet zelf het, kan niet paisa zoetje hem, ook ik had moet je hame eigen paisa.
1: हम ना नितो से बात किया जाता हमारे मुरियाम का है आ जाएगा चिजुआ तो पैसा वाला नहीं बात है वही से तो तोरे की तात्सी ऐसे है या
0: इसने है क्या इसने इस
1: हम सुन ली फोर दैट वदा ना तू खान है नर केंद्र तू हम सुन ली तू अपने किन साइफ कर ले इंडिया में ना
0: आ गया तो हम प्रोफाइल हुआ इंडियन कर ली
1: Maar ik heb je profiel gezien, maar nou een vals profiel.
0: Ja. Dan bol ik hem India man, Marty.
1: Nou, toen ligt het door inkomen 175.000 per jaar. Euro. Ja, volgens mij jok je wel een beetje hoor.
0: En oude India man, toch? Anders direct filter om hem. Kom ik niet doorheen? Bolie India man,
1: dat ben je wel. Dat ben je wel. Hoe pas af die je toe? Toen bolie je toe Bihar kebat. Toen pas af die je.
0: Direct.
1: Nee, maar ik zie dat je vals hebt ingevuld.
0: Ja, toch? Nee, ja, ik koos kerkje toch? Ja, ik bedoel.
1: Dus wanneer doet dat dan niet? Achter, hè? Wanneer kom je erachter, hè, Lloyd?
0: Dat
1: kwaad al geschied is, dat die man hier gewoon voor de gek heeft gehouden.
0: Ah, toch? Dan kom je pas achter. Hij is net je wel hoort, weet je, Gabi.
1: Eigenlijk zou hij deze bank controleren krijgen.
0: Ja,
1: hypotheeklijk, hè?
0: Ja.
1: Eigenlijk moet je salaris er ook controleren.
0: Ja, eigenlijk moet je dat ook doen. Maar hem dan eventjes wel naar Uchi, wel naar Otoe, maar op India. Maar ik denk het
1: eigenlijk
0: niet.
1: Eigenlijk hoop ik, aanstellingsbrief.
0: Ja, toch? Je moet een instantie
1: misschien heb je
0: hebben.
1: Één maand, misschien heb je één maand toevallig heel veel geld verdiend.
0: Ja.
1: Yeah. Toen je je bolle van zo'n naam maar inkomen naar Barkaba. En dat meisje trapt erin.
0: Ja.
1: Yeah. Ik klaar.
0: Klaar. Doen.
1: Dus je hamlokje je onderzoeksbureau.
0: We moeten een hamlokje je instantie oprichten die controle erover houdt. Hè?
1: Ja, ja, onafhankelijk. Onafhankelijk instantie.
0: Absoluut.
1: Wij moeten dat gaan doen. Ah, ja. Larkan. Dus de heer dat Mieke. Meestal Mieke heel larkan toch? Ik doe je 10 of 4. Oké, als je maar één kind hebt, dan is dat je lievelingskind.
0: Ha.
1: Dan heb je geen keuze toch?
0: Klopt.
1: Toesap aandacht, paiga, sapaiga. Barka verwachting toch in de higa. Je larkwa maar. Je barka hoiga boy. Hè? Je hebt verwachtingen toch? Van je kind. Maar mensen met meerdere kinderen.
0: Ja.
1: Weet je dat ze vaak wel een lievelingskind hebben?
0: Ja.
1: Nou, bole is ze man, die ouders. Maar vaak hebben ze wel een lievelingskind.
0: Jawel.
1: Blijkt het onderzoek hebben? Ja,
0: nou ja,
1: boli, dat je
0: nou ja zo net, toen ken al veel onderzoeken, hebben ze bijpoets.
1: Toen ja, nee, Tjidjua.
0: Maar het is ook zo.
1: Ik weet, ja, eigenlijk is het niet leuk om dat te zeggen. zeker niet aan je andere kinderen, toch?
0: Nee, Hasuna. Natuurlijk niet. Maar
1: allemaal kon... lieveling haiga uwali. Of ja. Allemaal lievelingen iwali.
0: Maar die kinderen weten ook van elkaar. Van Sunna, i larkwa, papa, mama ke lieveling haiga. Of mama ke lieveling of papa.
1: Ooghappeltje.
0: Ja, ze weten dat. Dus je hoeft ze ook niet te vertellen, toch?
1: Dus de vraag is of dat echt zo is, Sunewalo?
0: In Maaiveld onderzoek, ja.
1: In Maaiveld onderzoek, ja. Is dat zo? Kisap larkantor gaat braberen of zeg je dat alleen maar? Of tot deel mee, ego gaat die toch een voorkeur hebben?
0: Ik denk het laatste. Ik denk het laatste aan het.
1: Is een moeilijke vraag dit, hoor.
0: Is een moeilijke vraag. Toen herhaal ik het op hier, en dan meer kan om het niet te hangen.
1: Heb jij een lievelingskind?
0: Ja.
1: Dus je hebt meerdere kinderen? Maar is eentje je lieveling? En waarom dan? En waar ligt dat aan dan? En mag dat? Of zou het niet zo mogen zijn? Of is het stiekem, je lievelingskind? Durf je het te zeggen of durf je het niet te zeggen? Krijg je geen zware ruzie van mama, papa, je houdt meer van hem of haar? Toen hadden we ook een partij gekregen. Toen ook een lobby gekregen.
0: Ja.
1: Barca probleem eigenlijk, het je was het chaloid?
0: Ja, barca probleem eigenlijk. Maar ja, het is net hoe je ermee omgaat natuurlijk. Hè? Als ouder zijn van toe. Ja, hoe reageer je daarop?
1: Ja,
0: nou, nooit. Maar een zwaar onderwerp.
1: Je hebt het helemaal platgeslagen in één keer. Kaboli. Hele onderwerp. Wat doe maar de lebam en wat hou die doen. Don. Het is klaar.
0: Nou ja. Goed. Ik maak me wel een beetje zorgen om de studenten van Nederland. 28 miljard schulden opgekregen. Kan je zeggen, dat toch een paar bij je? 28 miljard. Jan ik naar bij zei ja.
1: Allee, Bharat, boerwa hoe jij ze man, maakt toch niet uit?
0: Ja, huh? Ja. Dus lenen maar, hè, om te studeren.
1: Nou, het hoort er allemaal bij, Lloyd.
0: Het hoort er allemaal bij.
1: Dingen op de wereld.
0: Ja.
1: Nu sla ik een plat voor je klaar.
0: Ja.
1: Studenten gaan geld lenen, toch? Ze gaan geld lenen bij familie, vrienden. En ze gaan het nooit terugbetalen.
0: Ja,
1: huh?
0: Ja.
1: Trouwens, dat is wel een leuk ding ook, Lloyd, om te praten. Dus paisa lenen krijg je, toch?
0: Ha.
1: Geld uitlenen. Uitlenen. Dus de vraag is of je geld moet uitlenen aan familie en vrienden.
0: Nou.
1: Want toelikle, ze gaan je niet terugbetalen of ze gaan je laat terugbetalen of ze gaan heel lelijk tegen je doen zelfs.
0: Als je een beetje heen bereikt, dat is behanen met je zoon.
1: Dus ik was stelling, hij gaat bakra mee bij, tjidjwa hij gaat chaloid. Dus toch ik heb hier naar paisa. Je moet nooit geld uitlenen. Dat je terug wilt. Samen dat je leen nooit geld uit dat je terug wilt.
0: Yeah.
1: Dus toen paisa je leniker, toen behoel je eigenlijk.
0: Yeah.
1: Dat toe eigenlijk ga er maar van uit dat je het niet terugkrijgt.
0: Yeah.
1: Maar geld lenen aan familie en vrienden, hè, is best wel link.
0: Zeker.
1: Kan dat niet ook ervaring hekje na of hoe je erover denkt?
0: Nee, ja, goed. Ja, ham toetje van Akarila. Dus ja, ik weet van mezelf, van ik doe dat niet. Ik hou daar niet van.
1: Nee, maar stel je voor, je beste vriend komt naar je toe en die zegt van Sunna Lloyd. Boy, ik kom 10.000 euro tekort. Hamangila coach, hij zei ze kine of kare. Toet dit ik na dit? Of zou je zeggen, principieel geef ik niet?
0: Inderdaad.
1: Je bent geen goede vriend, man.
0: Hoe is het je ook? Gaat hij toen hamre laat pas naar je? Dan zeg ik nee, meteen nee.
1: Hamsoltiri, toen hamme dek.
0: Nee. Hamme wel dek. Stukke sari kert hij of dit dit. Nou, wil die nee.
1: Toen gewoon dit dit hamme of zou je het leen namen?
0: Kijk,
1: dan maar geven, hè?
0: Dan maar geven als je het hebt en je wilt het geld niet meer terug. Weet je, dan verwacht je ook niks terug, toch?
1: Nee, zo is het. Dus dan moet je het gewoon weggeven. Dus hoe ik een soortje kebat heb, zo nu wel. Dus geld uitlenen is best wel tricky.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf een keer meegemaakt. Nou ja, twee keer eigenlijk zelfs.
0: Ja.
1: En sindsdien heb ik gezegd van, je gaat dit nooit meer doen. Ook al worden mensen boos.
0: Ja, ja.
1: Ik heb het twee keer gedaan en het is twee keer niet goed afgelopen.
0: Dikkelen toch? Dikkelen.
1: Dus die mensen die keren zich tegen je zelfs.
0: Ook dat nog.
1: Ha toch? Want zo na. Dus toen pas wel in ieder je eerste baris denk je, oké, laat maar. Weet je, die man heeft nog problemen.
0: Ja.
1: Maar dan tweede jaar, derde jaar, dat doe ik je dus dat iets ukarela galba.
0: Ja.
1: Mooi bonchich.
0: Ja.
1: Ghomega, ikarega, ukarega, otokinega. Prima. Maar dan vraag je op een gegeven moment van Sunna. Dan ote jo paimi.
0: Ja. En dan komen ze aan met allerlei...
1: En dan gaan ze je mijden.
0: Ja, ja dus dan gaan je mijden. Dan hebben ze allerlei redenen om je niet te kunnen betalen of wat dan ook.
1: Maar dan vraag je het nog een keer en nog een keer. En bij de derde keer, daar heb je ruzie.
0: Ja, dus ja.
1: Van toen kan je berber aan mijn man eigen, paiswa.
0: Ojito.
1: Arre jaren maar paisa eigen.
0: Ojito. Ja.
1: Hè?
0: Ja, nee, maar zo, ai, zo is dat. Nee, ja. Nou ja. Kan ze hem ook bij ons jullie. Nou ja.
1: Toe bat een collega te luid.
0: Oh, ham bat een collega. Dus ham, ik ben de veroorzaak. Nou ja, ham, zo zit hij, kan je... Kan je ham voetbaltaken tegen? En dan denk ik van ja, ik ga lekker ervoor zitten. Nederland tegen Servië. Nederland gaat bisaal collega. Maar het valt wel een beetje tegen, hoor, want ik weet het niet.
1: Nou, hoezo weet je het niet?
0: Nou ja, ik weet het niet. Ja,
1: je hebt toch gezien wat je hebt gezien, Lloyd?
0: Ja, precies. Dus ja.
1: Het is niet veel soeps.
0: Nee, zeker niet. Maar misschien is het te veel. De hele wedstrijd heb ik achter elkaar.
1: Ja, maar iedereen moet toch veel wedstrijden spelen?
0: Ja, ja. En ze worden
1: toch
0: ook...
1: niet Nederland alleen?
0: En, nee, inderdaad. En ze worden ook goed voor betaald. Dus ja, ze hoeven niet te klagen.
1: Dat heeft er weinig mee te maken, vind ik. Maar kijk, fysiek ben je een beetje overbelast.
0: Ja.
1: Ik ben het ermee eens. Maar Nederland is geen topland. Dat moeten we eerst begrijpen. We zijn maar een middelmatig landje. Lloyd.
0: Jammer nou. Hè?
1: Maar wij verwachten steeds dat we topland zijn.
0: Hamelijke verwachting, hoe zeg ik?
1: Hamelijke verwachting wat te hoog. Ja. Dus wij moeten iets doen aan ons
0: verwachtingsmanagement.
1: Verwachtingsmanagement.
0: Ja.
1: Daar moeten we iets aan doen.
0: Oké.
1: Dus wij moeten onze verwachtingen een beetje temperen. Wij hebben geen topspits.
0: Nee.
1: Wij hebben niet een topper in het middenveld. Op het middenveld, sorry. Wij hebben niet een topper in de verdediging. Het zijn allemaal semi-top.
0: Ja.
1: Het is wel goed, maar het is niet top. Als wij tegen toplanden gaan spelen, gaan we het verliezen. Ja, 100%. Amlok chota desse muiti se jitila. Prima.
0: Ja.
1: We winnen tenminste, dat is wel goed. Duitsland te orbigar deze weijer.
0: Ik heb net niet Duitsland gekeken. Hebben ze verloren? Ik heb niet naar gekeken.
1: Duitsland heeft maar 5 punten volgens mij. En Nederland heeft al 8 punten.
0: Ah, ja,
1: nou weet
0: ja,
1: je, in 4 wedstrijden. Dus.
0: Maar dat
1: betreft dus, staan wij bovenaan.
0: Ja.
1: En Duitsland staat nummer 3 in dezelfde pool.
0: Ja.
1: Kijk, Curaçao doet het top.
0: Ja, hoe kan dat nou?
1: He? Die heeft 3 wedstrijden gewonnen, 1 wedstrijd gelijk gespeeld. Hé, Dick Advocaat doet het geweldig.
0: Ja, maar hoe ze ook naar bizar, barca, dit is aan nek gelegen. Dus ja,
1: dan... maar Suriname speelt ook tegen kleine.
0: Ja.
1: Suriname doet het slechter dan Curaçao bij je. Hoe kan dat?
0: Dat is wel waar. En terwijl Suriname meer goede spelers heeft dan Curaçao.
1: Kaha Suriname met na barca, DSC, Curaçao, het tieke DSC, Lloyd.
0: Ja.
1: Kan je hoe is dat geetje nu?
0: Ja. Nou ja.
1: Dus ja, wij moeten ons een beetje schamen.
0: Nou ja. Wie bedoel je, Nederland of Suriname? Eh?
1: Beide. Als je maar Jill wat naar mooi laat.
0: Vind ik dat je het niet fit naar buiten. Ik kan niet toe bol zeggen dat je niet fit naar buiten. Maar het blijkt maar weer.
1: Als je wat naar mooi.
0: Nou ja, goed.
1: Maar weet je, je wil de mensen niet in de steek laten.
0: Nee,
1: dus je gaat toch wat doen.
0: Nee, zeker.
1: Maar die grapjes moeten van jou komen vandaag. Maar er komt helemaal niks van jou.
0: Nee, de hamuna fit Bartie zeker.
1: Kan je toe fit naar buiten? Kan gaan gelen, raad. Wie raad toe kan gaan jagen, Lloyd? Trouwens, heb ik het goed begrepen dat een meneer is doodgeschoten in Amsterdam?
0: Ha.
1: Kono Hindustani kent.
0: Kono Hindustani kent me dagai gega. Ik weet niet wat het verhaal daarachter zit, maar ik wil Hindustani kent me dagai gega, inderdaad.
1: Kabel, konchip, hel, kaisab, hel, hamlok, na jani, la, sunne, walo, ma, hamlok, ke... Hij moet je patalagala is, ik jij zei, maar verder weten wij ook niks.
0: Een meneer, ja, nou maar wel, ik alleen. Een meneer Kish Baburam is doodgeschoten in Amsterdam. 32 jaar jong, hè? Erg jong. Heel erg.
1: Ja. Kon je bhal kaise bhal hum log na jaane la sunne wala?
0: Ja, nou ja, goed.
1: Hame dheer onderwerpen hai, chaloi, junke over hum batayi saki la to se.
0: Ja, ja.
1: Bakir aachna.
0: Aachna.
1: De komende dagen,
0: dan gaan we daar zeker over hebben. Aas gaat in tikken, want we hebben natuurlijk ook druk met onze werkzaamheden. Aas gaat in hier haast doen, wel een koffietje aan middag zo.
1: Atora Giraldin.
0: Sapko
1: करके बैठल बाती हम यहाँ पे मसो मत
0: हेलमाल ऐसे ना करी कि हम भी बीमार है मोरगन मोरगन कॉफी चाय मिला शो में
1: तब वो हिम्मत करके बैठल बाती हम लोग यहां पे देखे तो
0: देख ले तो
1: सो फिर हाउ डू फन ऑन सलास
0: लास्ट जी लोग हम लोग चाहेंगे वो फ्लिक्टिंग हो जाएगा ये फुल
1: चल ना पाइला हम लोग मतो मांगीला गोर हाथ ना चले मांगे तब वो हम लोग मुईते के वो हाउ डू फन यू ली
0: हैं ना
1: लॉयड
0: ओके थैंक यू ओके
1: क्रूचर्स बाय बाय
0: दे दे यहाँ तक आपने सुने हैं उजाला से कॉफी चाय मेरा शो हम लोग ने पेश किए सुनो लो या मॉर्गन दन Zijn we er weer?

Een nieuwe week is begonnen. Nou, we hebben Tashuru Hogele. En meteen weer genoeg cijfers. Cijfers. 28 miljard studieschuld. 5700 nieuwbouwhuizen. 1100 verdwenen bushaltes. En 20.000 nieuwe motoren die zijn verkocht. 56 miljard dollar tekort in Oekraïne. Maar achter ieder cijfer zit uiteindelijk gewoon een mens. Ik in Zaan. Iemand die probeert een huis te kopen. Iemand die zijn studieschuld aflost. Iemand die afhankelijk is van de bus. En ergens anders iemand die probeert zijn leven overeind te houden terwijl er oorlog is. En misschien is dat precies waarom nieuws niet alleen over cijfers moet gaan. Cijfers vertellen ons wat er gebeurt. Mensen vertellen ons waarom het ertoe doet. Dus, nieuwe week, koffie erbij, chai erbij, goede muziek aan. Luister naar Ojala Radio. En één ding tegelijk, hè. Heertje Nagari. Blijf luisteren naar Ojala Radio in je hartekaart. Koffie, chai, middagshow. Mooiste reëer.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens zijn verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat ye. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
11: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een spoedreparatie in de tunnel 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Ujala's Sona Chiriya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker worden beboet. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en het schoolplein. Kamervoorzitter Van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Tot nu toe 66. En Australische autoriteiten onderzoeken of de Omaanse co-piloot, die vorige week zijn gezagvoerder aanviel tijdens zijn verblijf in Australië, is geradicaliseerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 kilometer langzaam rijden tussen de Duitse grens en Zevenaar. A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. 4 kilometer file tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek. 20 minuten vertraging door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek, tussen Elden en knooppunt Velperbroek, 4 kilometer file, een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujjalalar her, zondag 1 november ko, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in aur. Ujjalalar her, Suriname Diska Wahikalakara. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

Zondag 1 november, Diwali, Festival of Light. Ujjala Lari heen, meervaart theater meer. Toki Aukepri en live on stage. Ingru Neil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht per grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas tegen Zunavallo. Vanaf 15 euro, staspaskorting na Hega. Dus wacht per appen ticket grillina. Live on stage, Ingru Neil Roy.

live on stage. Sanjay Jodha. Zondag 1 november. Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap. Wacht bij Gerilina. Oude ticket aap. Gerilina. Via meervaart.nl. Oude ha. Apkibar. Stadspas korting nahega. Dus ticket gedaan. Bautisaste. Koop je tickets via meervaart.nl.

0: You are Ujala Radio Headlines. De broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF bezocht eind 2024 onder een valse naam een vredesconferentie in Den Haag. Het RIVM pleit voor een betere bestrijding van hepatitis B en C in ons land. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. En Australische autoriteiten onderzoeken of de Omaanse piloot, die vorige week zijn gezagvoerder aanviel, tijdens zijn verblijf in Australië is geradicaliseerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Ujala Lare He, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie noch justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
2: Ujana Sonachiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF bezocht eind 2024 onder een valse naam een vredesconferentie in Den Haag. Het RIVM pleit voor een betere bestrijding van hepatitis B en C in ons land. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. En Australische autoriteiten onderzoeken of de Omaanse piloot, die vorige week zijn gezagvoerder aanviel, tijdens zijn verblijf in Australië is geradicaliseerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojana Radio. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ojana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes vanaf minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim een half miljard euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert-Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het best om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58, Eindhoven-Tilburg. Flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59 tot slot Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तुम्हें तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया

0: Oejala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejala Radio.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Oejala Radio. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het weerbericht op Oejala Radio.

तुम्हारा क्या गया हमारा दिल गया कि अब दिल को सनम कहां ढूंढेंगे हम। ja, het originele kennen we van de stem van Udit Narain. Gana ka naam hai Is Tarha Pyar Se. Ja, een klassieker, maar deze is prachtig mooi gecoverd door Faris Barsati. En hij hoort bij de formatie The Stars uit Suriname. Ja, een prachtig mooie Ghana. En met zijn stem laat hij onze harten smelten. Ja, een Ghana dat het verhaal van de liefde vertelt dat zo intens is.

dat één blik alles, maar dan ook alles verandert. Ja, dat is het gevoel wat Ujala jou meegeeft. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. De beste hits en de heerlijkste Ghana. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en blijf afgestemd.

0: Ja, je wordt gewoon in één keer vrolijk en enthousiast. Ganakanam hit Bullet aan Chicana, een vurige mix van liefde.
1: Allee,
0: en een stukje Bollywood glam.
2: Bulleteshwari.
1: Okay, ja. Jaar.
0: De heerlijke beats hier zo bij Ujala Radio. Ja, je voelde hem net. Deze Ghana, die slaat in als een kogel. Gewoon snel, krachtig en recht in het hart. Ja, Ghana Kanamraha, Bullet Ashikana, een heerlijke, vurige Ghana. Een Ghana die je helemaal lekker enthousiast maakt. We gaan gewoon lekker verder naar de andere hits. Naar de heerlijke Ghana op de playlist van Ujala Radio. Het is de stem van Sunidhi Chauhan en ik noem deze Ghana gewoon Triple Deal. Het is drie keer deal, de stem van Sunidhi Chauhan.

मैं तो पिया की गली जिया भूल आई, कोई जाए तो ले आए. Ja, het is weer een Ghana die helemaal van deze tijd is. Maar het originele komt uit het jaar 1996. Ja, destijds gezongen door Alka Yagnik. Ja, toch wel weer zo'n tijdloze Bollywood Ghana. Ja, het vertelt het verhaal van een geliefde die haar hart heeft achtergelaten in de straat van haar geliefde. En ja, nu alleen maar hoopt of er iemand is die het terug kan brengen. Ja, een prachtige, mooie Ghana over een liefdesverhaal dat gaat over verlies en ook stille hoop. Namelijk stille hoop dat het hart ooit weer terug wordt gebracht. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort ze hier bij Ojala Radio. Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio.

या उल जलूल इश्क ना कोई कायदा है ना कोई उसूल. Ja, deze liefde kent geen regels, kent geen principes. We struikelen, we wankelen, maar toch accepteren we haar volledig. Ja, een magische duet van Pampon en Chilparau aan de vocals. Ja, en het is een ode. Het gaat over de chaotische, onvoorspelbare, maar ook de onweerstaanbare kant van de liefde. Ja, prachtige, mooie Ghana. Een weerwar van gevoelens die je hoort over de luidsprekers van je radio. Geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Arwobi Amit en Jeram Kezat. Waar je ook bent en wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je dag gegoten is met positiviteit. En zorg ervoor dat je die glimlach met je meedraagt. Ja, erg populair in Bollywood tegenwoordig is Ed Sheeran. Ja, je hoort hem hier aan de vocals samen met de magische en de onweerstaanbare karakter.

Ja, een hypnotiserende Ghana. Een prachtige, mooie combinatie van poëzie, van pop Ghana en van Punjabi flair. Ja, Ed Sheeran die nam je net mee in een wereld waar liefde niet alleen een gevoel is, maar ook een vorm helemaal in balans met heerlijke Punjabi mix Ghana. Ja, je hoorde ook de stem van Karan Aujla in deze heerlijke remix van Ed Sheeran, haar Ghanese naam heet Symmetry. Je luistert naar Ujala Radio en waar je ook bent, ik wens jou een hele fijne dag toe. Zorg ervoor dat je dag gegoten is met positiviteit en een heerlijke mix van de beautiful songs hier bij Ujala. Arwobi Amit Jaramkesat.

Bole Kavara Kya Hoga. Een hartverscheurende Ghana. Dat klinkt als een gebed en voelt als een bekentenis. En dat is de prachtige mooie stem van Neha Kakkar en Farhan Sabri on the vocals. En komt uit de film Ik Diwani Ki Diwaniet.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, BND, heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan de EU-grenzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, BND, heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan de EU-grenzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Over banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is ter hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen, onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum, doe je er tussen de Bilt en Everdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

रोज मैं ट्रिप कर। अभी आपने सुने हैं किशोर कुमार की आवाज में एंड फिल्म का नाम है बेमिसाल। इस फिल्म में काम के है अमिताभ बच्चन। यू आर उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हेडलाइंस एंड दान अपराधों में आनंद चंद्रिका सिंह। वीकेंड के बारे में समाचार या आने वाले दिनों के बारे में समाचार या आज के समाचार मुख्य समाचार क्या है? वेलकम अलमाल, मैं उजाला कॉफी चाय मीडिया शो। आज सोमवार 5 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम जो हम आपके लिए पेश करें हैं एंड न्यूज तो ढेर रहेगा और 5 तारीख अक्टूबर हो ही गएगा। वक्त खाता है तो स्नेल है। एक बाद में 2 महीना और बाकी रहेगा तो साल 2026 खत्म हो जाएगा। Headlines van vandaag. Nederlandse studieschuld daalt voor het eerst. Bij begin 2026 stond er in totaal 28 miljard euro aan studieschuld open. 800 miljoen minder dan een jaar eerder. Ook het aantal mensen met studieschuld daalde met ongeveer 60.000 naar ruim 1,5 miljoen. Wel hebben we nog zo'n 145.000 mensen meer dan 50.000 euro schuld. Maar bala sotje toch? Die studieschuld. 28 miljard euro. Nieuwbouw op verkopen daalt voor 4e kwartaal op rij. In het 2e kwartaal werd ongeveer 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. Ruim 11% minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd steeg de verkoop van bestaande woningen juist bijna 3%. Een nieuwbouwwoning kostte gemiddeld 514.000 euro. Nou, voor de starters wordt het steeds moeilijker, hè? जो शुरू शुरू में अभी कभी ना घर के रिम की नस्बा फॉर द यंग मेन से या 514.000 Meer dan 1100 Nederlandse bushalters verdwenen. Nederland telt nu 39.525 actieve bushalters. Nou ja, bijna 3% minder dan in 2020. Vooral Groningen en Drenthe verloren veel haltes. Deskundigen waarschuwen dat openbaar vervoer daardoor in landelijke gebieden minder toegankelijk wordt. Nou, dat moeten we niet hebben, hè? Verrassing in Brazilië. Bolsonaro voor Lula. Flavio Bolsonaro kreeg in de eerste ronde ongeveer 47% van de stemmen tegen ruim 45% voor president Luiz Inácio Lula da Silva. Niemand haalde een meerderheid. Op 25 oktober volgt een tweede ronde. Nou ja, hamna janiracha. Als Braziliaan zijnde, que patu, stem kerte. Rusland zegt 2 Oekraïnse vrachtschepen te hebben aangevallen. Ook brandstofopslag bij de haven van Gornomorsk en een elektriciteitsstation in de regio Kharkiv werden volgens Moskou getroffen. De Russische claims over militaire lading zijn niet onafhankelijk bevestigd. Oekraïne krijgt steeds grotere financiële problemen. Het land stevend af op een begrotingstekort van ongeveer 56 miljard dollar. Burgeroorlog in Jemen escaleert opnieuw. De door Iran gesteunde Houthis hebben de strategische plaats Turba ingenomen en rukken op richting Taiz. Sinds het opnieuw oplaaien van de strijd zijn volgens AP meer dan 145.000 mensen ontheemd geraakt. Welkom bij Ujala's Coffee Jai Middag Show. Sunnewallo. Aatje zomaar paas tarik oktober. Nieuwe week, nieuwe koffie, nieuwe chai. Of wat je ook drinkt. En vandaag beginnen we zowaar met financieel nieuws dat een keer de goede kant op beweegt. Nou ja, laten we hopen maar. En de totale studieschuld in Nederland is namelijk voor het eerst gedaald. Begin dit jaar stond er nog altijd een gigantisch bedrag open van 28 miljard euro. Abettelijk hey uit, Natja. 800 miljoen minder hega. En mensen blijken ook sneller af te lossen. Volgens Duo wordt gemiddeld zelfs 3 keer zoveel afgelost als verplicht.
Waarschijnlijk speelt de hogere rente daarbij een rol. Verder vandaag een minder vrolijk cijfer voor de woningmarkt. We willen meer huizen bouwen, maar de verkoop van nieuwbouwwoningen daalt inmiddels voor de vierde kwartaal op rij. En wie afhankelijk is van de bus? In 6 jaar tijd zijn in Nederland ruim 1100 bushaltes verdwenen. Internationaal kijken we vandaag naar Brazilië, want daar kwam vannacht een behoorlijke verkiezingsverrassing. Niet Lula, maar Flavio Bolsonaro eindigde als eerste. De zoon van voormalig president Jair Bolsonaro haalde ongeveer 47% van de stemmen. Dus Brazilië krijgt op 25 oktober een politieke finale. Verder opnieuw zwaar nieuws uit Oekraïne. Rusland zegt 2 vrachtschepen te hebben aangevallen. En tegelijkertijd zien we hoe groot de financiële rekening van de oorlog voor Oekraïne inmiddels wordt. Genoeg te bespreken. Maar zoals altijd, helder, menselijk en zonder de maandag zwaarder te maken dan nodig is. Toe op een koffie lele, op een chai lele. Dit is Ujala's middag koffie chai middag.

Aadje, mijn lakonneke feliciteer. In het bijzonder Aadje, Dhejanneke verjaardag. Er zijn veel mensen vandaag jarig. Maar in het bijzonder Hamayla feliciteer. Ze hebben Haroon Mollebux. Die is vandaag 77 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Oud Jikkerby verjaardag. Ben jij jarig? Door verjaardag, door Zalgerhe. Ujala Radio, toch gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag.

Kiddo is ook vandaag jarig. Ook van harte gefeliciteerd. Aaj je 5 tarikh oktober dheer jenne ki verjaardag hai. Aur jeka naam hum na le li baati, koi baat na hai. Jij wordt ook van harte gefeliciteerd.

0: nota met je zegt dat je je dat voel je ook in de nota stemming komen.
1: Ha. Ha.
0: Vrouwen hebben dat meer, hè?
1: Ja, ja. Adamien, Adamien kan niks te maken hè, eigenlijk, maar die vrouwen
0: nou,
1: wel.
0: Nou, Adamien, je t-shirt pijn ke ghumiga, utne oise hi gedrag kari apne ke. Aur ek aurat jo hai ga, wo jo sari aari pehen le apan,
1: hè? Ja, nee, ja, dan
0: zijn ze meteen in de feest.
1: Helemaal direct toch, direct. Arre yaar, us sab kaabla hai, na hafta bhar se hum sapre hai to. हफ्ता भर से
0: हम जाइला फेस अब हम जाइला फेस अब हमें ना स्टोर करिए
1: बार बनवाएगा ई करी यू करवे नाखस मी गादो ze hebben veel te doen hoor. Als er een feest is, dus, hey, we drukker. We hebben een schema, behoud druk hoor, ja.
0: Zo is dat. Dus bij Hindoestaanse huwelijken, dan zie je dat die dulhin zich moet opmaken.
1: Ja.
0: Maar dulhin kan mij John Haiga. Boy. Dulhinia se jada soms mij wel opmaak karega. Apneke. घरे आएगा तो एक दो जने जो समन के उपमाक करेगा
1: या या या या
0: बार बनाएगा बार सेती करेगा खसेख खूब मोय नचस करेगा बॉय ससन उरे बेजे हो लोग तो कोई बारा मेर बकन
1: ना रोटी बनाए पावे ना बारा बनाए पावे ना फलोरी बनाए पावे
0: नहीं मत बेस मत अंदर देंगे तो
1: alles wordt tegenwoordig uitbesteed सब चीजों uitbesteed हो जाएगा dus
0: ja maar ik begrijp dat ook wel hoor want je moet jezelf toch mooi maken toch het horen samen bij jaar bara ja ik baka kare ki samen pe
1: na man suna ba tu je bara baka kare to bar ma ke lagega hè dat vinden de vrouwen niet fijn hoor hè
0: ik moet je zeggen ik heb er geen moeite mee hoor dat mensen het op deze manier inrichten. Ik heb er geen enkele moeite mee.
1: Nee, ik
0: want je
1: niet.
0: Moet optimaal genieten van het feest.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar wat wel handig zou zijn, dan heb je alles is uitbesteed, inderdaad. Dus dan is er catering, uitgebreid zelfs hoor.
1: Ha.
0: Maar dan is er niemand, gharwali koi na haiga, John even aike bolega van, bhaiya, toile bat hai manauta mein, chal na, kuch kha lena. Dat moet je wel minimaal blijven doen.
1: Dus eigenlijk, ghar wale ke admilon ke chahenga, sabko ise pooch lo ke, maar kon kon ho hai, maar niet overal natuurlijk.
0: Ha, maar kam se kam utna kar ek chahega.
1: Ja, natuurlijk toch. Ja, ik bedoel,
0: mehman alba, tor face pe, tu chahe na apne banai le baate, ook al heb je het uitbesteed. Hum vini karila, het hoort erbij dat je een paar keer desnoods gaat vragen van chalna, kuch kha lena, kuch khai le baate, chali. Weet je? Je moet niet denken van ha, kai kwa haiga, dus ze bekijken het maar.
1: Ja, maar vind je dat weinig gebeurt? Aanskal, tu vini karila, kam tu hoortje joa?
0: Ik vind dat het beter en meer mag gebeuren. Okay. Met iets meer liefde en aandacht.
1: Dan heb je haar mahabas, hè? सब कुछ बतिया के बोल सके जा खा लेना
0: अरगर्च ओके बोले जा अरगर्च रही है लोइत अरगर्च बते इकंद ऊपर मन से ये वेचे ये दूत नहीं थे लमाल खुद तो आइले हमार फेस पे ये मख ब्लाइस एंड दैट यू ऑन माय फेस बेंड
1: Hmm.
0: He, je mag blij zijn dat ik catering voor je heb. Nee, dat moet niet de houding zijn. De houding moet zijn... Ke bahut ham dhanbaad de ila toke tu samay nikaar ke.
1: Hamar nauta mei.
0: Hamar
1: nauta kimti wacht nikaar ke. Hamar nauta mei ila baate.
0: Hamar nauta mei. Tu hamar mehman baate. Tu hamar bhagwan saman baate.
1: Hij is niet jahe behandel kareke.
0: Zo moet het wel eigenlijk hoor.
1: Ja.
0: Trommels, wat ook mooi is bij...
1: Koffie eigen.
0: Sunlele, tu na
1: tang se. Tang, sunan. Hamar koffie, acha, hamar koffie na hai. Okay.
0: Tu bara tej baat hai,
1: acha. Ja, sunan, hamar kaan, isa kaan wa khul hai ga, dus ja, dan hai. Dan hoor ik het meteen, toch?
0: Aur mai kuch sunai.
1: Ha.
0: Ta sunle. लेकर सुन ले मोहिसे
1: हम सोचिए ना कितना जने इसने भी कर दो जैसे तू करेगा
0: हम ना जान लीला अच्छा
1: या
0: हमार घर मोरसू थोड़ा सबको है
1: ना ना
0: मेरे सेवेंस एंड नेचर्स हम में सहूर ना है यार बे सहूर का करिए
1: या हाँ तो है
0: नहीं हम ना नहीं ला एक भी नहीं ऑफ मेंस दे दून हो सो स्लर्प एंड ड्रिंक हम ना नहीं ला
1: ik denk het
0: misschien,
1: niet ik denk
0: als
1: niet.
0: Niemand luistert
1: nee.
0: Of niemand kijkt
1: nee maar jij bent trendy toch
0: nou ja ik heb er niet
1: Ik heb een trend benaderen. Als je een beetje binnen kooi, charmelaat, gewoon is een piga. Met slurpend koffie drinken.
0: Nou ja, het is voor de fatu.
1: Ja. Angela, ook welkom.
0: Werkelijkheid mij zet hoor,
1: ja, kabbelen?
0: Werkelijkheid mij zet hoor, Pila.
1: Nou, behoud netjes dat niet buiten. Hij zet hoor, Pila. Ja, nee, zo ben je niet.
0: Nee. Zo zijn wij niet. Hè?
1: Nee. Ik lees hier een brief waarvan ik toch een beetje schrik, want het wordt steeds erger in Dunia Bharme. Gegevens van bijna 9 miljoen Denen.

0: buitgemaakt bij het bevolkingsregister. Dat is
1: heel Denemarken.
0: Ja, dat kan toch niet, hè? Ja. Het kan wel.
1: Is het gewoon te zotten dat systemen slimmer worden, dat beveiliging beter wordt. Het probleem is aan de andere kant, Lloyd. Het kraken van die beveiliging wordt ook beter.
0: Ja, het wordt steeds makkelijker, vooral met AI, artificial.
1: Dus ja.
0: Ja.
1: Het is een wedloop. Kap ze bij je, Chijwa. Ik kan die beveiligen. Ik kan die dus er aan mee toeregen, beveiliging.
0: Het wordt steeds erger.
1: En dat blijft maar doorgaan, hoor. Dat is een. Hoe Chijwa na doen, hoor ik, Kabina.
0: Ja.
1: Dus hoe systemen veiliger worden, Hamna Janila. Ik denk eerder dat zometeen alles van ons op straat ligt.
0: Ja.
1: Van privacy is er niks meer blijft er niks meer over.
0: Nee.
1: Aan de ene kant ook goed. Aan de andere kant weet de staat of andere bedrijven, commerciële bedrijven, werkelijk alles over je.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een trend die gaande is, hoor.
0: Ja.
1: Tegenwoordig, eigenlijk dat zal ze pandra zal ze tjijwaiga. Nog voordat mensen zwanger raken, weet het algoritme al dat je zwanger bent. Hoe vind je die?
0: Arre? Ik is ze.
1: Ja, ik door het ze. Algoritme. Dus hoe dek hega,
0: kon je take hega.
1: Je hebt het zelf nog niet door. Je hebt het zelf nog niet door, maar je brein is er al mee bezig, Lloyd.
0: Dus
1: bent al naar roze en blauwe kleertjes aan het kijken.
0: Ja.
1: En dus dat systeem herkent dat van, hè? Dit is iets raars.
0: En tot telefoon, ja, als je microfoon open is van je telefoon, obisoeningen tot bepaalde dingen doen. Dus dan reageert hij ook op socials, op al die dingen. Dat doet opeens de keer, John Chijwa to soortje trailen, op de kahega, Facebook pay of Insta pay of TikTok pay Chijwa de kahega. Dus ja, je moet wel voorzichtig zijn. En die microfoon kan je ook uitzetten natuurlijk, hè, op je telefoon. Want
1: je kan het iets uitzetten, kan je eens aan lekker dan functioneer je niet meer, hè? Je hebt al die dingen wel nodig, hè?
0: Ja.
1: Zo'n ego admi heega, John Bolega van zo'n naam, ego ghar mere hila, afgesloten van alles.
0: Ja.
1: Geen internet, kongo kushna. Ego admi bolega, tech redacteur, tja, van hamego purana auto chalaila.
0: Ha.
1: Bisberis purana auto bewust.
0: Ja.
1: Johnny koina jane hamar auto waka hamba auto wana follow kersika, maar bhaiya. Dan moet je mobiel ook uitzetten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je kunt niet alleen in een oude auto rijden en zeggen, ik word niet gevolgd.
0: Dan moet je mobiel ook niet meenemen. Dan moet je die ook thuis laten.
1: Want via je mobiel ben je ook helemaal traceerbaar. Dus kijk nou, hoe ver wil je gaan?
0: Maar Hamlo Kable, kunnen wij nu... kunnen wij zonder mobiel leven?
1: Nee. Ook niet zonder internet.
0: Ja.
1: Dus die dingen, ja, natuurlijk liet je privacy dan op straat, ja.
0: Ja.
1: Zo simpel is het. Toen naast je toe anoniem bate, nee.
0: Ja.
1: Er zijn systemen, er zijn bedrijven, overheden die jou precies kunnen volgen. Toen kan je bate consent mas met toe bereik, toke bereik raha. Kahan se kahan toe geile bate dus. Maar al die moderne auto's die we hebben tegenwoordig, Lloyd.
0: Ja.
1: Die registreren alles, hè?
0: Ja.
1: Door route, precies registreren. Kijk, ben je kahan toe heile, kahan geile.
0: Ja.
1: Kijk naar George Alele, hoe hard je hebt geremd.
0: Ja.
1: Hoe hard je hebt opgetrokken. Alles wordt
0: geregistreerd. Alles wordt geregistreerd, dus ja.
1: Dus aan de ene kant ook wel eng een beetje. En aan de andere kant helpt het ons ook wel om boeven te vangen.
0: Ja, auto hè. Kan je hem ook kan je zondag is eigenlijk een rodi dag. Hoeveel mensen zullen op die dag een roti maken op zondag?
1: Nou, sommige mensen die dat niet kunnen hebben, die hebben een rotdag.
0: Geen rodi-dag, maar rotdag.
1: Die mensen hebben echt een rotdag, als je dat niet kunt. Dus zorg ervoor dat je met iemand trouwt die dat wel kan, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar zo'n nadje aan het hooi gaat ook eens ik ga je jaar, dat die persoon dat ook kan. Man, vrouw, mij maakt niet uit, maar roti is zoiets moois van ons, van Hindustanen.
0: Hmm.
1: Maar wel de echte roti, hè?
0: Hoezo? Nakli wala bireka?
1: Na, bakarwan thora jane roti konji hai, yaar.
0: Pannenkoek.
1: Bakarwa bolega roti plaat.
0: Roti plaat. Terwijl
1: ook hem luk roti bolela. Or konji bole roti saban.
0: Ha.
1: Die alu kusbanti en die kip, dat noemen ze roti. Dat zijn niet goed wijs. Is op je mori na thik ba, yaar. Echt waar. Dus ik heb het over Hindustanse, Surinaamse roti, Sonewalo. Hoe lekker is dat? Geweldig, toch?
0: Ja.
1: Alu bhari, dal bhari, sada roti. Wij, Hamar Mai, benauwd dat 10 konia.
0: 10 konia? Wat is dat? Hamna suli kapi in de moa.
1: Tuna jana toye.
0: Tien konia.
1: Dus je vouwt hem over elkaar heen en dan krijgt hij zo'n driehoeksvorm.
0: Ja.
1: Dus je bel je en dan vouw je hem. Dan nog een keer vouwen en nog een keer vouwen. Dan krijgt hij heel veel lagen. En het, je vult hem met niks, maar het is dus ja, super lekker. Super gaaf.
0: Tien konia?
1: Abbe hem, Kailiar.
0: Tien konia. Oké, hamer gaat bewaren liggen.
1: Paglabati hem.
0: Dus toen kreeg hij 10 konia. En niet tien gevuld konia. Dus. Het is gewoon sada roti eigenlijk.
1: Sada roti, maar dan gevouwen over elkaar heen.
0: Maar wat voor nut heeft
1: het
0: dan?
1: Hele dunne laagjes.
0: Maar wat voor nut heeft
1: het dunne laagjes. Super lekker.
0: Oh.
1: Arre, toen aan jane loitje, joh. Toch hem kan bataaien.
0: Toch het jahinja pathawe ke toch van le. Ham 10 konia toch ik had pathele wat hij toch halen. Toch janie kon je 10 konia heiga.
1: जोनद में गाजर मुराई ना समझेगा ओके कौन चीज है ये बता ओके ओके कौन चीज है ये बतावे तू है जोनद में गाजर मुराई ना समझेगा
0: गाजर मुराई या आप आदमी लोग सोचे तो कौन चीज बुदुल करे गाजर मुराई
1: हम ना जा बतावे हम ना जा बतावे
0: छोड़ दे ना यार आज तू कौन चीज लेके आईले हैगा आज यहां पे सुनने वालों से बता खातिन
1: कौन ची बोई कुछ ना चलो तो जोन ची तू मांग तू बोल खाली या एक चीज वेल हमें ऑफ़ल भाई वास
0: क्लाइंट
1: आर्टिकल चे छोटा क्या आर्टिकल लिखा ला कहूँ पे ये क्लाइंट ये कैंडी देंगे तो दी कैसे बोले यार पॉली मार्केट दर कोई ना ये फोर स्पेलिंग कोई दो दस ढेर आदमी बोले थे सो गॉक साइट सही सेल्फ सेगर फन नहीं वे सैन गेन गॉक साइट वे सैन एन voorspellingssite.
0: Ja.
1: Ik hoor verschilbaar. Voorspellingssite.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
1: Of een goksite.
0: Ja, maar goksite riet dat je echt kele oma. Iemand heeft dat gehaald van een keer. Koers wat ik nou op een nietje zei. Zoiets dergelijks. Nee, neem ik aan.
1: Nee, maar aandelenmarkt. Ook hoe kon je dat? Toen hem bol aandelenmarkt. Is dat een voorspellingssite? Of is het een goksite? Toen hem bol.
0: Het is een voorspellingssite. Het is geen goksite.
1: Nee, toch?
0: Nee.
1: Oké. Dik verschil wat je kan hebben. Waarschijnlijk. Juridisch.
0: Ja.
1: Het moet nog uitgezocht worden. Er moet nog een uitspraak komen, et cetera. Deze jongens van Polymarket, Amerikaans bedrijf.
0: Ja.
1: Daar wordt veel op gegokt. Toen sap je iets gokkers, ik hoop er.
0: Oh, oké.
1: Gaat Trump als eerste praatje of gaat Xi als eerste praten?
0: Oké.
1: Je kunt allerlei gekke dingen daarop gokken. Voorspellen, weten ze. Ja. Noemen zij het zelf. Ja. Ze hebben een flinke boete gekregen in Nederland. Dat mag niet draaien in Nederland.
0: Ja.
1: Maar, hoe sap je argumentatie aan Janine Conchiba van zo, nou, het is helemaal geen goksite.
0: Ja.
1: Hier kun je gewoon voorspellen.
0: Ja.
1: Forecasten. Je kunt gewoon zeggen van i ademia ietje jwakari, u orat ja isekari, ja pe prijs wa etna giriga. Dus op basis van artikelen en kennis van jou en informatie die je krijgt, kun jij dus iets voorspellen. Dat is hun dingen. Redenering en hun verdediging bij de rechter zometeen.
0: Yeah.
1: Maar tegenstanders zeggen van sunna, nee, dat ding is binair. Dus het is 0 of 1, dus ja of nee.
0: Ja. Yeah.
1: En zo werkt Polymarket. Polymarket werkt dus, het is waar het gaat gebeuren of het gaat niet gebeuren.
0: Mm.
1: En dat maakt het dus ingewikkeld. Bij aandelen bijvoorbeeld. Aandelen, nou ja, is ook een beetje gokken, eerlijk gezegd. Maar wanpe na haiga ja of nee? Wanpe haiga 0,1%, 0,2%, 0,3% op een nietje jaisakega. Dus het zijn niet twee antwoorden alleen.
0: Nee.
1: Dus daar zit wel een verschil in. Ik vind het best wel spannend.
0: Ja.
1: Dan volg Karila Uchijua wel.
0: Toen volg Karila.
1: Uitslag wel uit en wat daar.
0: Oké, dan. Oké. Mantelzorgers hebben meer hulp van overheid nodig. Overbelasting is een probleem. Dejane, doen mantelzorgers met Kamahega. Kan die mantelzorger zeggen, Anand?
1: Nou, aad ze na je probleem, wat je luidt.
0: Ja.
1: Dus mantelzorgers, als je ze niet op tijd ontlast of helpt of whatever, en daar geen oog voor hebt, ja, die kunnen wel overbelast raken hoor.
0: Ja.
1: Want je hebt je eigen werk vaak ook nog, je bent je eigen dingen nog aan het doen, apen gherdwaar jonba, parwaar, gezin jonba, ja, sorry. En daarnaast heb je nog de zorgen over misschien een ouder of zo van jou.
0: Hmm.
1: Dus wanneer ga je zelf uitrusten dan?
0: Yeah.
1: Dan ben je zo in de weer, dan ben je zo bezig dat je jezelf soms vergeet. En dat is het gevaar bij mantelzorgers. Ze zijn zo bezig en zo'n apa, mijn babke, kijk eens zo, sorry. Dat is vaak het ding. Als ze op jou rekenen, of toe leed jij haar roos kijk bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor. Of je gaat een uurtje met ze zitten elke dag. Dan, weet je, dat is dat probleem. Je voelt je verplicht.
0: Ja, ja, nou ja, daar zeg je wat. Maar deel je niet krijgen, maar ja, ja, nou ja, oké. Okay.
1: Zo, hame ego baatje had hoor je.
0: Ego baatje had hoor je.
1: Dus aan mijn longen ik het heel pijsa, heel larkan rehe soms. Pijsa, maar moet je hem pijsa gaan zeggen, jaar. Hem bedoel ik er heel larkan nooit.
0: Zeker toen, roos, kan niet zeggen, kan niet pijsa zoeken, maar ik had moet je hem eigen pijsa.
1: हम ना नहीं तो से बात आ जाता हमार मुरियाम का है आ जाएगा चिजुआ तो पैसा वाला नहीं बात है वही से तो तोरे की तासी ऐसे है
0: या इसने है क्या इसने
1: हम सुन ली फोर दात वधाना तू खान है नर केंद्र तू हम सुन ली तू अपने कैंस हाइफ कर ले इंडिया में ना
0: आ गया तो हम प्रोफाइल हुआ इंडियन कर ली
1: Maar ik heb je profiel gezien, maar nou een vals profiel.
0: Ja. Hem bol ik hem in die man, Marty.
1: Nou, toen ligt het door inkomen 175.000 per jaar. Euro. Ja, volgens mij jok je wel een beetje hoor.
0: En oud India man toch? Anders direct filter om hem. Kom ik niet doorheen? Wil je India man?
1: Dat ben je wel. Hoe pas hoe die je toe? Toen wil je toe Bihar kebat. Toen pas hoe die je.
0: Direct.
1: Nee, maar ik zie dat je vals hebt ingevuld.
0: Ha toch? Nee, ja, ik koos kerkje toch. Ja, ik bedoel.
1: Dus wanneer komt dat dan erachter, hè? Wanneer kom je erachter, hè, Lloyd?
0: Dat
1: het, als het
0: dat,
1: kwaad dat, al geschiet is, dat die man hier gewoon voor de gek heeft gehouden.
0: Ah, toch? Dan kom je pas achter. Hij is net je wel hout, weet je, Gavi.
1: Eigenlijk zou hij deze bank controleer krijgen.
0: Ja,
1: hypotheek leggen.
0: Ja.
1: Eigenlijk moet je salaris er ook controleren.
0: Ja, eigenlijk moet je dat ook doen. Maar ga dan eventjes wel naar Uchi, wel naar hout, weet je, op India. Maar ik denk het
1: eigenlijk
0: niet.
1: Hoop ik dat je aanstellingsbrief wat je krijgen.
0: Ja, toch? Je moet een instantie
1: misschien heb je
0: hebben.
1: Misschien heb je één maand toevallig heel veel geld verdiend.
0: Ja.
1: En toen je je bole van zo'n maar inkomen naar Barkaba. En dat meisje trapt erin.
0: Ja.
1: Ik klaar.
0: Klaar. Doen.
1: Dus je moet je onderzoeksbureau
0: We moeten een instantie oprichten die controle erover houdt. Hè?
1: Ja, onafhankelijk instantie.
0: Absoluut.
1: Wij moeten dat gaan doen. Ah, ja. Larkan. Dus de heren, meestal Mieke heel larkan toch? Ego, doe je, tien, go, char, go. Oké, als je maar één kind hebt, dan is dat je lievelingskind.
0: Ha.
1: Daar heb je geen keus toch?
0: Klopt.
1: Toes op aandacht, paiga, sapaiga. Barka verwachting, toch? Ik heb hier larkwa, maar. Je barka hoiga, boy. Je hebt verwachtingen toch? Van je kind. Maar mensen met meerdere kinderen.
0: Ja.
1: Weet je dat ze vaak wel een lievelingskind hebben?
0: Ja.
1: Na bole, he, saman, na. Die ouders. Maar vaak hebben ze wel een lievelingskind.
0: Jawel.
1: Blijkt het onderzoek hebben? Ja,
0: nou ja,
1: dan moet je
0: nou ja, zo net, toen ken ik veel onderzoekers, hebben ze bijpoets.
1: Toen ja, nee, tjidwa.
0: Maar het is ook zo.
1: Ik weet, ja, eigenlijk is het niet leuk om dat te zeggen... Zeker niet aan je andere kinderen, toch?
0: Nee, van natuurlijk zo, niet. Maar
1: allemaal kon... lieveling Haiga Uwali. Of ja. Allemaal lievelingen Iwali.
0: Maar die kinderen weten ook van elkaar. Van Sunna, I Larkwa, papa, mama, ke lieveling Haiga. Of mama, ke lieveling of papa.
1: Oogappeltje.
0: Ja, ze weten dat. Dus je hoeft ze ook niet te vertellen, toch?
1: Dus de vraag is of dat echt zo is. Sunnevalo?
0: In Maaiveld onderzoek, ja.
1: Aha, Maaiveld onderzoek, ja. Is dat zo? Kisap Larkantor gaat braberen of zeg je dat alleen maar? Of tot deel mee, ego gaat hij toch ego voorkeur hebben?
0: Ik denk het laatste, Anand.
1: Is een moeilijke vraag, dit hoor.
0: Is een moeilijke vraag. Toen herhaal ik het op Pierce en dan meer kan om het niet hangen.
1: Heb jij een lievelingskind?
0: Ja.
1: Dus je hebt meerdere kinderen, maar is eentje je lieveling? En waarom dan? En waar ligt dat aan dan? En mag dat? Of zou het niet zo mogen zijn? Of is het stiekem je lievelingskind? Durf je te zeggen of durf je niet te zeggen? Krijg je geen zware ruzie van mama, papa, je houdt meer van hem of haar? Toen hadden we ook een partij gegeven. Toen ook een jada lobby kregen.
0: Ja.
1: Barka probleem, Isaac, het was het chaloid.
0: Ja, barka probleem, Isaac. Maar ja, het is net hoe je ermee omgaat natuurlijk. Hè? Als ouder zijn van toe. Ja, hoe reageer je daarop?
1: Ja,
0: nou.
1: Lloyd.
0: Maar een zwaar onderwerp.
1: Je hebt het helemaal platgeslagen in één keer. Kaboelie. Hele onderwerp. Wat doe maar de lebam? Ik wil het ook niet doen. Don. Het is klaar.
0: Goed. Ik maak me wel een beetje zorgen om de studenten van Nederland. 28 miljard schulden op gekregen. Kan je zeggen, hij zat toch een bar bij je? 28 miljard. Ja, ik snap het.
1: Allee, Bharat, Burwa, hoe jij zegt, man. Maakt toch niet uit?
0: Ja. Dus lenen maar, hè, om te studeren.
1: Het hoort er allemaal bij, Lloyd.
0: Het hoort er allemaal bij.
1: Dingen op de wereld. Nu sla ik een plat voor je klaar.
0: Ja.
1: Studenten gaan geld lenen, toch? Ze gaan geld lenen bij familie, vrienden. En ze gaan het nooit terugbetalen. Trouwens, dat is wel een leuk ding ook, Lloyd, om te praten. Dus paisa leni kreeg het, hoor.
0: Ha.
1: Geld uitlenen. Dus de vraag is of je geld moet uitlenen aan familie en vrienden.
0: Nou.
1: Want toelikle, ze gaan je niet terugbetalen of ze gaan je laat terugbetalen. Of ze gaan heel lelijk tegen je doen zelfs.
0: John Tim, beetje heen, maar ik heb dat behaan aan jullie zoen.
1: Dus ik was stelling, hij gaat bakra mee bij, tjejwa hij gaat chaloid. Dus toch ik heb hier naar tjejga, paisa, je moet nooit geld uitlenen dat je terug wilt. Leen nooit geld uit dat je terug wilt.
0: Yeah.
1: Dus toen paisa je leniker, toen bhul je eigenlijk.
0: Yeah.
1: Dat toen eigenlijk ga er maar van uit dat je het niet terugkrijgt.
0: Yeah.
1: Maar geld lenen aan familie en vrienden, hè, is best wel link.
0: Zeker. Zeker.
1: Maar niet ook ervaring, heb je nou, of hoe je erover denkt?
0: Nee, goed. Ham toetje van akrila. Dus ja, ik weet van mezelf, van ik doe dat niet. Ik hou daar niet van.
1: Maar stel je voor, je beste vriend komt naar je toe en die zegt van Soena Lloyd, boy, je komt 10.000 euro tekort. Hamangila coach, hij zei ze kine of kare. Toe dit ik na dit. Of zou je zeggen, principieel geef ik niet.
0: Inderdaad.
1: Je bent geen goede vriend, man.
0: Hoe zou je ook gaat toen hamre la pas naar je? Dan zeg ik nee, meteen nee.
1: Hamsoldri, toen hamme dik, hè?
0: Stokke sari kertie, of dit, dit. Nou, wil die nee.
1: Toen gewoon dit, dit te hamme, of zou je het leen namen?
0: Dan maar geven als je het hebt en je wilt het geld niet meer terug. Weet je, dan verwacht je ook niks terug, toch?
1: Nee, zo is het. Dus dan moet je het gewoon weggeven. Dus hoe ik een soortje kebat heb, zo nu wel. Dus geld uitlenen is best wel tricky.
0: Ja.
1: Ik heb het zelf een keer meegemaakt. Twee keer eigenlijk zelf.
0: Ja.
1: En sindsdien heb ik gezegd van, joh, ga dit nooit meer doen. Ook al worden mensen boos.
0: Ja, ja.
1: Ik heb het twee keer gedaan en het is twee keer niet goed afgelopen.
0: Dikkele toch? Dikkele.
1: Dus die mensen die keren zich tegen je zelfs.
0: Ook dat nog.
1: Ha toch? Want zo na. Dus toen pas wel lenen, je eerste baris denk je, oké, laat maar. Weet je, die man heeft nog problemen.
0: Ja.
1: Maar dan tweede jaar, derde jaar, dat doe ik je dusa chichu karela galba.
0: Ja.
1: Mooi boy chich.
0: Ja.
1: Ghomega, i karega, u karega, otokinega. Prima. Maar dan vraag je op een gegeven moment van sunna. Dan ote jo pai mi.
0: Ja. En dan komen ze al met allerlei.
1: Nee, en dan gaan ze je meiden.
0: Ja. Dan gaan ze je meiden. Dan hebben ze allerlei redenen om je niet te kunnen betalen of wat dan ook.
1: Maar dan vraag je het nog een keer en nog een keer. En bij de derde keer, daar heb je ruzie.
0: Ja, dus ja.
1: Van toen kan hij weer aan mijn mangen gaan, paiswa.
0: Ojito.
1: Arre jaar gaan maar paisa gaan.
0: Ojito. Ja.
1: Huh?
0: Ja, nee, maar zo is het. Nee, ja. Nee, ja. Hé, kahasem lopen hans gili. Hé? Nou ja.
1: Toe bat je een collega toch uit?
0: Oh, ham bat je een collega. Dus ham, ik ben de veroorzaker. Nou ja, ham, zo zit hij, kan je... Kan je ham voetbaltaken tegen? En dan denk ik van ja, ik ga er lekker ervoor zitten. Nederland tegen Servië. Nederland gaat bisaal kelliga. Maar het valt wel een beetje tegen, Oran. Want ik weet het niet.
1: Nou, hoezo weet je het niet?
0: Nou ja, ik weet het niet. Ja,
1: je hebt toch gezien wat je hebt gezien, Lloyd?
0: Ja, precies. Dus ja.
1: Het is niet veel soeps.
0: Nee, zeker niet. Maar misschien is het te veel. De hele wedstrijd heb ik achter elkaar.
1: Ja, maar iedereen moet toch veel wedstrijden spelen?
0: Ja. En ze worden
1: toch ook niet Nederland alleen?
0: En, nee, inderdaad. En ze worden ook goed voor betaald. Dus ja, ze hoeven niet te klagen.
1: Dat heeft er weinig mee te maken, vind ik. Maar kijk, fysiek ben je een beetje overbelast.
0: Belast, ja.
1: Ik ben het ermee eens. Maar Nederland is geen topland, dat moeten we eerst begrijpen.
0: Ah.
1: We zijn maar een middelmatig landje, Lloyd.
0: Jammer nou. Hè?
1: Maar wij verwachten steeds dat we topland zijn. Hamelijke verwachting moet te hoog. Dus wij moeten iets doen aan ons
0: verwachtingsmanagement.
1: verwachtingsmanagement.
0: Ja.
1: Daar moeten we iets aan doen.
0: Ah, oké.
1: Dus wij moeten onze verwachtingen een beetje temperen. Wij hebben geen topspits.
0: Nee.
1: Wij hebben niet een topper in het middenveld. Op het middenveld, sorry. Wij hebben niet een topper in de verdediging. Het zijn allemaal semi-top.
0: Ja.
1: Het is wel goed, maar het is niet top. Als wij tegen toplanden gaan spelen, gaan we het verliezen. Ja, 100%. Amelijk, chota, dit is moeite, zei Jitila. Prima.
0: Yeah.
1: We winnen tenminste, dat is wel goed. Duitsland, de Orbigaard is bij haar.
0: Ik heb niet Duitsland, hebben ze verloren? Ik heb niet naar gekeken.
1: Duitsland heeft maar 5 punten volgens mij. En Nederland heeft al 8 punten.
0: Ah, ja,
1: nou, beetje,
0: ja.
1: En 4 wedstrijden. Dus,
0: maar
1: dat betreft staan wij bovenaan. Ja. En Duitsland staat nummer 3 in dezelfde pool.
0: Ja.
1: Kijk, Curaçao doet de top.
0: Ja. Hoe kan dat nou?
1: Hè? Die heeft 3 wedstrijden gewonnen, 1 wedstrijd gelijk gespeeld. Hey, Dick Advocaat doet het geweldig.
0: Ja, maar hoe ze wordt dat bizar, Barca, dit is aan nek gelegen. Dus ja, dan.
1: Maar Suriname speelt ook tegen kleine.
0: Ja.
1: Suriname doet het slechter dan Curaçao bij. Ja, hoe kan dat?
0: Dat is wel waar. En terwijl Suriname meer goede spelers heeft dan Curaçao.
1: Kaha Suriname met na Barca, DSC, Curaçao, het tikke DSC, Lloyd.
0: Ja.
1: Kan je zeggen hoe is dat geetje?
0: Ja. Nou ja.
1: Dus ja, wij moeten ons een beetje schamen.
0: Nou ja. Wie bedoel je, Nederland of Suriname? Hè?
1: Beide.
0: Vind ik dat je het niet fit naar buiten. Ik kan het niet zeggen dat je het niet fit naar buiten. Maar het blijkt maar weer.
1: Maar weet je wil de mensen niet in de steek laten. Dus je gaat toch wat doen.
0: Nee, zeker.
1: Maar die grapjes moeten van jou komen vandaag. Maar er komt helemaal niks van jou.
0: Nee, ja, daar moet naar fit, Bartie, zeker.
1: Kan je toe fit naar buiten? Dan gaan jullie raad weer aan toe. Gaan jij, Lloyd? Trouwens, heb ik het goed begrepen dat een meneer is doodgeschoten in Amsterdam?
0: Ha.
1: Kono Hindustani Academy.
0: Kono Hindustani Academy, daar ga ik heen. Ik weet niet wat het verhaal daarachter zit, maar ik wil Hindustani Academy, daar ga ik inderdaad.
1: Kabel, Konchip, Hel, Kaisab, Hel, Hamlok, Najani, Lassan, Waloma, Hamlok, Hij ook een patalle geleid, maar verder weten wij ook niks.
0: Een meneer, ja, nou maar wel, ik alleen. Een meneer Kish Baburam is doodgeschoten in Amsterdam. 32 jaar jong, hè? Erg jong. Heel erg.
1: Ja. Kon je bhal, kaise bhal, hum log na jaane la sunne walo?
0: Ja, nou ja, goed.
1: Hame dheer onderwerpen hai, chaloi, junke over hum batiai se kilato se.
0: Ja, ja.
1: Bakir aachna.
0: Aachna. Tikken.
1: De komende dagen
0: dan gaan we daar zeker over hebben. Aask gaat in tikken, want we hebben natuurlijk ook druk met onze werkzaamheden. Aask gaat in hier haast doen wel. Koffie, chai, middag show.
1: Atora Giraldin.
0: Sap kon ik ik nek din Giraldin reed toch?
1: Atora Giraldin.
0: Aas dan in Giraldin.
1: Adieu, wat na mooi na. Ja, vergeef kan die hebben ze wel. Tabo moeite kerke bij het halbati ham jape. Maar zometeen ga ik Lloyd ook aansteken, dan zijn we helemaal klaar.
0: Nee. Als je naar Kariki Hambi bij Mario, dan ben ik morgen niet fit. En dan kunnen we morgen geen koffie, chai, middag show maken.
1: Dat moet himmat karke bij het halbati. Zoveel houden van onze luisteraars.
0: Ja, natuurlijk. Hamlok het jij, je verplichting hoor jij. Je voelt je een beetje verplicht.
1: Hamlok, maar toch maar gila. Goor had na, we houden van jullie.
0: Ja, nee.
1: Lloyd.
0: Oké, dankjewel. Oké.
1: Groetjes, bye bye.
0: Ja, de kaap nee, zoenen he, ujalas, koffie, chai, middag show, hamlok nee, beestje, kinsen, hallo. Ja, en morgen dan zijn we er weer.

Een nieuwe week is begonnen. Nou, hafta shuru ho gele. En meteen weer genoeg cijfers. De kindercijfers. 28 miljard studieschuld. 5700 nieuwbouwhuizen. 1100 verdwenen bushaltes. En 20.000 nieuwe motoren die zijn verkocht. 56 miljard dollar tekort in Oekraïne. Maar achter ieder cijfer zit uiteindelijk gewoon een mens. Ik in Zaan. Iemand die probeert een huis te kopen. Iemand die zijn studieschuld aflost. Iemand die afhankelijk is van de bus. En ergens anders iemand die probeert zijn leven overeind te houden terwijl er oorlog is. En misschien is dat precies waarom nieuws niet alleen over cijfers moet gaan. Cijfers vertellen ons wat er gebeurt. Mensen vertellen ons waarom het ertoe doet. Dus, nieuwe week, koffie erbij, chai erbij, goede muziek aan. Luister naar Jalla Radio. En één ding tegelijk, hè. Heertje Nagari. Blijf luisteren naar Jalla Radio in je hartekaart. Koffie, chai, middagshow. Mooi serieus.

Dit is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

Live vanuit de Hoogstad.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Zalger heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiesi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandera vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassavebrood. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Dit is Ojala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ojala nog groter. Ojala Radio 4.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 500 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. A7 Den Oever-Heerenveen op de Afsluitdijk tussen Breesandijk en Koornwerder-Zand. Een half uur vertraging. Er was daar een probleem aan de brug. De Afsluitdijk was in beide richtingen een tijdje dicht. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Nog drie kwartier extra. Een ongeluk op de A13 naar Den Haag zorgt voor 40 minuten vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Den Haag Delft-Zuid zat 4 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Ujala Radio is leuk. Zet hem aan.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De rechtbank in Rotterdam S heeft Armand S veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Een safarivliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. En na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar er staat toch nog zo'n 200 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je nu een uur vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Ook veel vertraging nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Een bus met pech zorgt voor 3 kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven rijdt het langzaam over 13 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Oejalalari, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht Kisaat. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kazaan. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujana het allemaal. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wibah honen wel hè, door shadi honen wel hè. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Negro naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je nog 5 minuten vertraging tussen Barendrecht en Numansdorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er staat 11 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt toen hij een flitsgranaat opraapte. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. En een safarivliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïnse haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien, Aaphamse Baatkersekte, Arham, Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer her.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arakhan.
4: Hi, I'm Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: मैं अक्षय कुमार.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Minister Heijne wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk omdat de Raad van State de deadline niet haalt van 12 oktober. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens pauzes. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen hij een flitsgranaat opraapte. En bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baan, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
12: NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aarts heeft vertrouwen in de naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneur ticket Gerilina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepten de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hi hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Nederland.
1: You are, depending on where you are.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. Het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Daarvoor wordt geld beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Bij scholierenprotesten in België zijn maandag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. En op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in de bestelbus. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Ujala Radio Headlines. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. Het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Daarvoor wordt geld beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Bij scholierenprotesten in België zijn maandag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. En op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in de bestelbus. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepten de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
4: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain to aisa lagta hai ki koi bahut sachcha imandar bhula bhara aadmi ga raha hai. Aur har geet ko aise pyar se gaate the lagta tha ki unke liye hi banaye gaye. Kabhi lagta hai ki Raj Kapoor ji Mukesh ji ke liye bane hain. Kabhi lagta hai ki Mukesh ji Raj Kapoor ji ke liye bane hain. रुक

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेशन आप उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाइए उजाला रेडियो आपके साथ
4: चलती है क्या नौ से बारह